0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Minister Karremans houdt vast aan het kabinetsvoorstel om luchthavensectormedewerkers toe te laten tot de maatschappelijke raad Schiphol, hoewel een Kamermeerderheid dat wil schrappen. Het voorstel om medewerkers te weren komt van ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis en krijgt steun van D66 en CDA. Als de Kamer anders besluit, kan Karremans daarmee leven. Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem uit grote zorgen over de politieke sturing van de politie. Hij reageert op het besluit om te stoppen met religieuze bijeenkomsten zoals iftars. De gedragscode voor agenten is aangepast na steun van een ruime Kamermeerderheid voor een JA21-motie en overleg met minister Van Weel. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op stranden langs de kust van Walcheren, van Westkapelle tot Vrouwenpolder, op het Banjaarstrand en Noord-Beveland en bij natuurgebied Verdronken Zwarte Polder in Zeeuws-Vlaanderen. Vermoedelijk gaat het om zware stookolie. Strandbezoekers worden geadviseerd contact te vermijden. Rijkswaterstaat en betrokken gemeenten voeren extra controles uit. In de VN-veiligheidsraad wees minister Lavrov een staakt het vuur in Oekraïne opnieuw af, omdat hij vreest dat dit gebruikt wordt om Oekraïne te bewapenen. Zelensky onthulde dat Oekraïne 2 gevangen Noord-Koreaanse militairen aan Zuid-Korea heeft uitgeleverd. Premier Jette benadrukte tegenover Zelensky het belang van hervormingen en corruptiebestrijding. Het weer nog. Vannacht verdwijnen de buien geleidelijk via het zuidoosten, waarna het breed opklaart en de noordwestenwind in kracht afneemt. De minimumtemperatuur daalt naar ongeveer 8 graden in het oosten van het land. Aan de kust blijft het 13 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De nacht.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Minister Karremans houdt vast aan het kabinetsvoorstel om luchthavensectormedewerkers toe te laten tot de maatschappelijke raad Schiphol, hoewel een Kamermeerderheid dat wil schrappen. Het voorstel om medewerkers te weren komt van ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis en krijgt steun van D66 en CDA. Als de Kamer anders besluit, kan Karremans daarmee leven. Burgemeester Ahmed Marcous van Arnhem uit grote zorgen over de politieke sturing van de politie. Hij reageert op het besluit om te stoppen met religieuze bijeenkomsten zoals iftars. De gedragscode voor agenten is aangepast na steun van een ruime Kamermeerderheid voor een JA21-motie en overleg met minister Van Weel. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op stranden langs de kust van Walcheren, van Westkapelle tot Vrouwenpolder, op het Banjaarstrand en Noord-Beveland en bij natuurgebied verdronken Zwarte Polder in Zeeuws-Vlaanderen. Vermoedelijk gaat het om zware stookolie. Strandbezoekers worden geadviseerd contact te vermijden. Rijkswaterstaat en betrokken gemeenten voeren extra controles uit. In de VN-veiligheidsraad wees minister Lavrov een staakt het vuur in Oekraïne opnieuw af, omdat hij vreest dat dit gebruikt wordt om Oekraïne te bewapenen. Zelensky onthulde dat Oekraïne 2 gevangen Noord-Koreaanse militairen aan Zuid-Korea heeft uitgeleverd. Premier Jette benadrukte tegenover Zelensky het belang van hervormingen en corruptiebestrijding. Het weer nog. Vannacht verdwijnen de buien geleidelijk via het zuidoosten, waarna het breed opklaart en de noordwestenwind in kracht afneemt. De minimumtemperatuur daalt naar ongeveer 8 graden in het oosten van het land. Aan de kust blijft het 13 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT. De nacht.

Dit is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.

0: bedste hits en classics.
1: De beste hits en classics. BNT. Radio BNT.

0: TNT. Dit is de nieuwsupdate.
1: Topmanagers van toonaangevende AI-bedrijven spraken woensdag de VN-veiligheidsraad toe over risico's en veiligheid rondom kunstmatige intelligentie. Dario Amodé van Anthropic beloofde het ontwikkeltempo te vertragen voor veilige AI-technologie. Sam Altman, baas van OpenAI, sprak de 15 veiligheidsraadsleden toe en pleitte voor uiterste voorzichtigheid in de huidige ontwikkelingsfase van AI. Het Openbaar Ministerie heeft gevangenisstraffen geëist tegen 3 Drentse mannen die Amazon voor miljoenen euro's hebben opgelicht. De hoofdverdachte uit Hogeveen hoorde 4 jaar celeisen. De medeverdachten respectievelijk 30 en 28 maanden. Ze stuurden nep-retourzendingen met goedkope spullen. Amazon eist nu ruim 2 miljoen euro schadevergoeding. Minister Karremans houdt vast aan het kabinetsvoorstel om luchthavensectormedewerkers toe te laten tot de maatschappelijke raad Schiphol, hoewel een Kamermeerderheid dat wil schrappen. Het voorstel om medewerkers te weren komt van ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis en krijgt steun van D66 en CDA. Als de Kamer anders besluit, kan Karremans daarmee leven. Burgemeester Ahmed Marcous van Arnhem uit grote zorgen over de politieke sturing van de politie. Hij reageert op het besluit om te stoppen met religieuze bijeenkomsten zoals iftars. De gedragscode voor agenten is aangepast na steun van een ruime Kamermeerderheid voor een ja 21 motie en overleg met minister Van Weel. En dan tot slot het weer. Vanochtend begint met sluierwolken die overtrekken, gevolgd door stapelwolken en flinke perioden met zon. De zwakke tot matige wind waait uit het noorden en de temperatuur bereikt uiteindelijk de 14 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT. De nacht.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Topmanagers van toonaangevende AI-bedrijven spraken woensdag de VN-veiligheidsraad toe over risico's en veiligheid rondom kunstmatige intelligentie. Dario Amodé van Anthropic beloofde het ontwikkeltempo te vertragen voor veilige AI-technologie. Sam Altman, baas van OpenAI, sprak de 15 veiligheidsraadsleden toe en pleitte voor uiterste voorzichtigheid in de huidige ontwikkelingsfase van AI. Het Openbaar Ministerie heeft gevangenisstraffen geëist tegen 3 Drentse mannen die Amazon voor miljoenen euro's hebben opgelicht. De hoofdverdachte uit Hogeveen hoorde 4 jaar cel eisen. De medeverdachten respectievelijk 30 en 28 maanden. Ze stuurden nep-retourzendingen met goedkope spullen. Amazon eist nu ruim 2 miljoen euro schadevergoeding. Minister Karremans houdt vast aan het kabinetsvoorstel om luchthavensectormedewerkers toe te laten tot de maatschappelijke raad Schiphol, hoewel een kamermeerderheid dat wil schrappen. Het voorstel om medewerkers te weren komt van ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis en krijgt steun van D66 en CDA. Als de Kamer anders besluit, kan Karremans daarmee leven. Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem uit grote zorgen over de politieke sturing van de politie. Hij reageert op het besluit om te stoppen met religieuze bijeenkomsten zoals iftars. De gedragscode voor agenten is aangepast na steun van een ruime kamermeerderheid voor een ja 21 motie en overleg met minister Van Weel. En dan tot slot het weer. Vanochtend begint met sluierwolken die overtrekken, gevolgd door stapelwolken en flinke perioden met zon. De zwakke tot matige wind waait uit het noorden en de temperatuur bereikt uiteindelijk de 14 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT. De ochtend.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
1: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Radio BNT. BNT.
5: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
6: En bedankt, hè.
7: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.

0: Podcast24.
1: Download de app en start met vinden.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
3: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho-beugelverzorging en mondverzorging 1 plus 1 gratis. Laat die grote, blinkende lach maar zien bij...
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar 2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar 79 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
9: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
10: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
11: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AHA salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
12: Radio BNT.
13: Dit is de nieuwsupdate.
14: Staatssecretaris Silvio Erkens wil eigenaren van honden die vaak betrokken zijn bij bijtincidenten verplichten een praktijkcursus te volgen. Voor alle hondenbaasjes komt vanaf 2027 een vrijwillige theoriecursus. Daarnaast worden katten vanaf 2028 verplicht gechipt, omdat jaarlijks tienduizenden katten vermist worden. In 2031 komt een Europese database voor honden- en kattenregistraties. Het vliegverkeer op de internationale luchthaven van Berlijn werd gisteravond een uur stilgelegd nadat rond 8 uur een drone werd gesignaleerd. Beide start- en landingsbanen werden afgesloten. 8 vliegtuigen werden omgeleid, waaronder het toestel uit Frankfurt dat uitweek naar Dresden. In het eerste half jaar ontving de luchthaven 28 dronemeldingen, meer dan enige andere Duitse luchthaven. Topmanagers van toonaangevende AI-bedrijven spraken woensdag de VN-veiligheidsraad toe over risico's en veiligheid rondom kunstmatige intelligentie. Dario Amodei van Anthropic beloofde het ontwikkeltempo te vertragen voor veilige AI-technologie. Sam Altman, baas van OpenAI, sprak de 15 veiligheidsraadsleden toe en pleitte voor uiterste voorzichtigheid in de huidige ontwikkelingsfase van AI. Het Openbaar Ministerie heeft gevangenisstraf vereist tegen 3 Drentse mannen die Amazon voor miljoenen euro's hebben opgelicht. De hoofdverdachte uit Hogeveen hoorde 4 jaar celeisen. De medeverdachten respectievelijk 30 en 28 maanden. Ze stuurden nep-retourzendingen met goedkope spullen. Amazon eist nu ruim 2 miljoen euro schadevergoeding. En dan tot slot het weer. Vanochtend begint met sluierwolken die overtrekken, gevolgd door stapelwolken en flinke perioden met zon. De zwakke tot matige wind waait uit het noorden en de temperatuur bereikt uiteindelijk de 14 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.

Het is te hopen dat je net je kleren aan hebt gedaan om richting je werk te gaan. Nou, Jermaine Stewart die dacht in de jaren 80 iets anders. We don't have to take our clothes off to have a good time. Vrienden, wij zeggen wel

Shawn Mendes. Ah. There's nothing holding me back. Daarvoor Damien van Os, Hard to Get. En Bruno Mars deed het met On My Soul. Ja, volgens mij is het de laatste donderdag van de maand september. De kerst komt dichterbij. De Franse overheid gaat trouwens de steun uitbreiden voor de inwoners van het land die het hardst getroffen worden door de stijgende brandstofprijzen. Dat heeft de Franse minister van Financiën gezegd. Hij heeft nieuwe maatregelen aangekondigd om de huishoudens te helpen die kampen met de hoge brandstofkosten door het conflict in het Midden-Oosten. Ja, de steun voor de Fransen met lage inkomens die voor het werk veel kilometers moeten afleggen, die wordt verdubbeld. En de regeling die wordt uitgebreid naar 5,5 miljoen mensen. Eerder konden er 3 miljoen mensen aanspraak op maken. En de financiële hulp voor de sectoren die het hardst getroffen worden door de hoge brandstofprijzen, waaronder de visserij, de landbouw en de bouw, die wordt ook verlengd tot aan het einde van december. En hier in Nederland kijken ze toe hoe wij het allemaal moeten ophoesten. Hè? Maar ja, de wereldeconomie die heeft de oorlog in Iran tot nu toe beter doorstaan dan aanvankelijk gedacht. De verdere verwachtingen zijn natuurlijk sterk afhankelijk van het verloop van de oorlog. De stijgende olieprijzen kunnen namelijk de komende maanden verregaande financiële gevolgen hebben. Ja, dan kijken wij naar de economie, maar mensen, de honderdduizenden mensen die kunnen de komende maanden overlijden als gevolg van de sterke El Niño. Het natuurlijke weersverschijnsel zorgt namelijk dat de aarde tijdelijk verder opwarmt. En deze uitzonderlijke hitte die El Niño veroorzaakt zal volgens een nieuw rapport naar schatting meer dan 450.000 mensen het leven kosten. Het cijfer komt uit een nieuw onderzoek van de Universiteit van Chicago. Op basis van de bestaande cijfers over de hittesterfte in meer dan 20.000 regio's wereldwijd. En IKEA die gaat volgend jaar tussen de 5 en 10 winkels van supermarktformaat openen. Dat heeft een woordvoerder van de IKEA gisteren bevestigd aan het Algemeen Dagblad. Je kunt er kleinere producten kopen als servies en verlichting. En ook worden natuurlijk ijsjes en Zweedse balletjes

0: Ja, everybody's free to feel good. Rosella uit de 90s. Daarvoor Louis Capaldi. En die prachtige van Al Jarreau. Even Flitsmeister nog met je doornemen voor deze donderdag. Controles op de A79 tussen Maastricht en Heerlen bij 8.1. De N273 bij Heel, dat wordt gecontroleerd bij 45.6. De A67, de grens met België en Eindhoven bij 5.8. De A2 tussen Den Bosch en Eindhoven in beide richtingen bij 125.0. En de laatste, de A16. Bij Bergsenhoek moet je even opletten bij 11.2.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Staatssecretaris Silvio Erkens wil eigenaren van honden die vaak betrokken zijn bij bijtincidenten verplichten een praktijkcursus te volgen. Het vliegverkeer op de internationale luchthaven van Berlijn werd gisteravond een uur stilgelegd omdat er een drone werd gesignaleerd. Topmanagers van toonaangevende AI-bedrijven spraken woensdag de VN-veiligheidsraad toe over de risico's en veiligheid rondom kunstmatige intelligentie. Het OM heeft gevangenisstraf vereist tegen 3 Drentse mannen die Amazon voor miljoenen euro's hebben opgelicht. En dan tot slot het weer. Vanochtend begint met sluierwolken die overtrekken, gevolgd door stapelwolken en flinke perioden met zon. De zwakke tot matige wind waait uit het noorden en de temperatuur bereikt uiteindelijk de 14 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt verder op gang. Op de A4 richting Antwerpen, daar is de weg helemaal dicht tussen Dinteloord en Steenbergen. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. Het verkeer wordt omgeleid via Roosendaal over de A59, A17 en de A58. Verder komt de ochtendspits op gang. Op de A16 Breda richting Rotterdam staat file tussen Breda Noord en Dordrecht 11 kilometer met daar een half uur op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: je bed uit. Je dag is begonnen. Dit is de BNT Ochtendshow. In heel Limburg en Brabant.
1: De BNT Ochtendshow op Radio BNT.

0: Nico Evans, Am I Wrong?
1: De BNT Ochtendshow. Showbiz nieuws.
0: Het Openbaar Ministerie heeft in een hoger beroep van de mishandelingszaak van de acteur Bas Muis een lagere celstraf geëist tegen Harry W. Justitie wil dat W. een celstraf van 28 maanden krijgt, waarvan 10 voorwaardelijk. Eerder eiste het Openbaar Ministerie nog 4 jaar cel, waarvan 1 voorwaardelijk. Dus de beste man die hoeft 2 jaar korter de bak in. Amerikaanse filmproducent Harvey Weinstein die heeft gisteren 15 jaar gevangenisstraf gekregen bij de nieuwe behandeling van een zaak rond seksueel geweld. Het gaat om het misbruik van zijn voormalige productieassistente Miriam Haley. Hij is nu 74 en moet dus 15 jaar de bak in. Ja, met 89 mag hij nog even naar buiten komen. En gisteren werd bekend dat 24 Kitchen die stopt in 2027 na ruim 15 jaar. De kookzender die verdwijnt per 31 maart van de televisie. Schijnbaar zouden de programma's te zien zijn naar de streamingdienst Disney Plus. En gisteren werd ook bekend dat Nederland keert na een jaar afwezigheid terug op het Eurovisie Songfestival. Een onafhankelijk team van de experts is verzorgd vanuit de NPO de Nederlandse deelname volgend jaar. En ook België doet volgend jaar mee. Dat heeft de Vlaamse omroep de VRT ook gisteren bekendgemaakt. En Ed Sheeran die heeft na de keuze om Macklemore uit zijn voorprogramma te schrappen een 500.000 volgers verloren op Instagram. Dat hebben meerdere media gemeld, waaronder de Independent, op basis van de gegevens van Social Blade. Macklemore die werd geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheerans tournee vanwege pro-Palestijnse uitspraken tijdens de show.

Ja, Ed Sheeran, Bad Habits. Ja, vandaag beginnen de eerste vrije trainingen voor wat betreft de Formule 1 in Azerbeidzjan. Laten we hopen dat onze Max dit weekend wat gaat presteren. Zometeen naar achter bij je terug, wordt wakker plaat. Ik heb jarige artiesten voor je. En heb je iets te melden of heb je een verzoekplaatje? Laat het ons weten via radiobnt.nl. Ja, dit is mijn Radio BNT hit van dit moment. Gemaakt door kunstmatige intelligentie. SK Music.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Driese aanbieding rekent wel heel lekker af bij Trekpleister. Finish vaatwascapsules Ultimate en Ultimate Plus. Nu 3 pakken voor maar €64,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi. Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas. 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
7: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
9: Meta heeft een video verwijderd waarin programmamaker Roel Maaldrink en Bits of Freedom kritiek uiten op de AI-brillen van het bedrijf. Ze gingen met een filmende Meta-bril langs bij het kantoor in Amsterdam om medewerkers te vragen wat zij ervan vonden. Meta verwijderde de video wegens vermeend pest en intimidatie. Maaldrink zegt dat nog nooit eerder een video van hem is verwijderd. Bij Russische raketaanval op Kiev kwamen zeker 2 mensen om het leven en raakten 6 anderen gewond, onder wie 3 zorgmedewerkers. Een kraamkliniek raakte beschadigd door brokstukken. De burgemeester waarschuwt dat mensen onder het puin kunnen liggen. President Zelensky veroordeelde de aanval vanuit de Verenigde Staten, waar hij sprak met congresleden over een sanctiepakket tegen Rusland. Staatssecretaris Silvio Erkens wil eigenaren van honden die vaak betrokken zijn bij bijtincidenten verplichten een praktijkcursus te volgen. Voor alle hondenbaasjes komt vanaf 2027 een vrijwillige theoriecursus. Daarnaast worden katten vanaf 2028 verplicht gechipt, omdat jaarlijks tienduizenden katten vermist worden. In 2031 komt een Europese database voor honden- en kattenregistraties. Het vliegverkeer op de internationale luchthaven van Berlijn werd gisteravond een uur stilgelegd nadat rond 8 uur een drone werd gesignaleerd. Beide start- en landingsbanen werden afgesloten. 8 vliegtuigen werden omgeleid, waaronder het toestel uit Frankfurt dat uitweek naar Dresden. In het eerste half jaar ontving de luchthaven 28 dronemeldingen, meer dan enige andere Duitse luchthaven. En dan tot slot het weer. Vanochtend begint met sluierwolken die overtrekken, gevolgd door stapelwolken en flinke perioden met zon. De zwakke tot matige wind waait uit het noorden en de temperatuur bereikt uiteindelijk de 14 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
10: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het wordt snel drukker op de weg. De meeste files veroorzaken nu zo'n 10 tot 15 minuten extra reistijd. De A4 richting Antwerpen is nog helemaal dicht tussen Dinteloord en Steenbergen door een politieonderzoek na een ongeluk met een vrachtwagen en een personenauto. Omrijden kan vanaf knooppunt Sabina via Roosendaal over de A59, A17 en de A58. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven staat file door een ongeluk tussen de knooppunten Leenderheide en Batadorp 4 kilometer met een kwartier vertraging. Daar is 1 rijstrook dicht. Op de A27 van Breda naar Gorkum zo'n 20 minuten vertraging tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorkum. De A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht 8 kilometer file en daar is de vertraging een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Erik Kreutzer.

Michael Jackson draaien wij heel erg veel. Hier bij Radio BNT. Blijft gewoon lekker. Another part of me. Vrienden en vriendinnen, het is alweer donderdag. Ja, de laatste donderdag van september.

Amazing. Daarvoor de Bankzitters en Robert van Hemert. De nieuwe Rapido. Mocht je trouwens de Bankzitters op je feestje willen boeken, hou rekening met een bedrag tussen de 20 en 25.000 euro voor een half uurtje. Ja, dan komen ze met een bandje meezingen. Half uurtje tussen de 20 en 25.000 euro. Gisteren werd bekend dat het WK wielrennen van 2034 gaat plaatsvinden in Groningen en Drenthe. Dat heeft de wielerbond, de UCI, gisteren bekendgemaakt tijdens zijn congres in Montreal. De toewijzing is mede tot stand gekomen door geld uit een herstelfonds voor de aardbevingsproblematiek. Het wordt de eerste keer sinds 2012... dat het WK wielrennen in Nederland wordt georganiseerd. Toen werden Philippe Gilbert en Marianne Vos wereldkampioen hier in het Limburgse Valkenburg. Ja, en steeds meer werknemers zitten thuis vanwege stressgerelateerde klachten. En de uitval heeft vooral te maken met de werkdruk, maar ook met zaken die in de privésfeer spelen. Zoals financiële problemen, het verlenen van mantelzorg en gezondheidsklachten. Ja, en deze trend die zet natuurlijk door. Ja, als ondernemer heb ik misschien een beetje makkelijk praten. Het is natuurlijk in Nederland wel heel gemakkelijk om thuis te blijven. Betaald thuis te blijven. Je stuurt even een berichtje naar je werkgever. Ja, ik voel me niet lekker. Ja, in het afgelopen jaar steeg trouwens het aantal dagen dat werknemers thuis zaten door stressgerelateerde klachten met 12%. En in de afgelopen 5 jaar gaat het zelfs om een stijging van meer bijna 50%. Dat blijkt uit de cijfers van de Arbo-diensten. Maar wij Nederland, wij zijn een verzorgingsstaat. En van die 18 miljoen mensen in Nederland werken er zo'n 10 miljoen. En samen met z'n allen zorgen we toch dat iedereen gewoon alles kan betalen. Ja.

El Mismo Sol. Daarvoor Live Garrett. I Was Made For Dancing. Ik zie dat ik een top 3 binnen heb. Voor strakjes. En een wordhakkenplaat is aangevraagd door Kiki Verhoeven uit Dongen. Hallo met Kiki uit Dongen. Iedere ochtend luister ik naar BNT onderweg naar mijn werk. En jullie draaien regelmatig muziek van Teddy Swims. En Kiki Verhoeven uit Dongen vindt Teddy Swims helemaal te gek. Ja, beste Kiki, je zit inderdaad heel erg goed hier bij Radio BNT. Wat betreft Teddy Swims. Hij heeft een nieuw liedje uitgebracht afgelopen vrijdag.

0: Verhoeven uit Dongen, vroeg hem aan, deze van Teddy Swim. Ik zal niet zeggen deze, maar een liedje van Teddy Swim. Januari komt het nieuwe album uit. Dit is het tweede liedje dat Teddy heeft gereleased afgelopen vrijdag van dat nieuwe album. Nou, het is vandaag heerlijk na zomerweer met flink wat zon en wat sluierbewolking. De temperatuur zal vandaag liggen tussen 15 en 20 graden. Ook morgen ziet het er fraai uit voor de liefhebbers van nazomerweer. Het weekend moeten we trouwens wel rekening houden met meer bewolking. Maar de temperatuur die blijft een aangenaam niveau houden. Na het weekend wordt het flink warmer. En gaat de temperatuur stijgen naar 25 graden en meer. Dan Flitsmeister A79 Maastricht Heerle bij 8.5. De N273 Heel bij 45.6. De A67 de grens met België en Eindhoven bij 5.8. De A2 tussen Den Bosch en Eindhoven in beide richtingen bij 125.0. En ik heb nog voor je de A16 bij Rotterdam wordt gecontroleerd bij 15.2.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Goedemorgen. Sinds vannacht is de A4 richting Bergen-op-Zoom afgesloten tussen Dinteloord en Steenbergen na een ernstig ongeluk. Een automobilist is daar vermoedelijk achterop een vrachtwagen gereden. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen massaal ter plaatse en de politie heeft het terrein met schermen afgezet voor sporenonderzoek. Het is nog onbekend hoeveel slachtoffers er zijn gevallen en hoe zij eraan toe zijn. Het voornemen van het kabinet om vanaf 2030 verpakte voedingsmiddelen met meer dan 6% suiker extra te belasten stuit op veel kritiek in grensregio's. Uit onderzoek blijkt dat 7 op de 10 Limburgers nu al regelmatig in Duitsland of België winkelt om accijnzen en hogere prijzen te ontduiken. Retaildeskundigen en de levensmiddelenindustrie waarschuwen dat de voorgestelde heffing die zo'n 20% van het supermarktassortiment raakt zal leiden tot nog meer omzetverlies voor lokale Limburgse ondernemers. En in de Bredase wijk Boeimeer zijn vannacht in korte tijd meerdere branden gesticht. Na een melding van een brandende bouwcontainer vol sloophout aan de Paronielaan ging even later op de Karel Doormanlaan en de Vriesdongen 3 huurscooters in vlammen op. De politie onderzoekt de zaak en sluit brandstichting niet uit. Breda komt al sinds maart dit jaar met een golf van soortgelijke incidenten, waarbij al tientallen dixies, containers en voertuigen werden vernield en in brand gestoken. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits in het zuiden van het land lost geleidelijk aan op. De langste files van dit moment staan nog op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht 7 kilometer met een kwartier vertraging. A27 van Breda naar Gorkum. Tussen knooppunt Hooipolder en de brug bij Gorkum 14 kilometer met daar 20 minuten op onthoud. A58 Breda richting Tilburg. Tussen knooppunt Galder en Tilburg Reeshof langzaam rijden over 13 kilometer. De vertraging is 10 tot 15. Minuten. A58 Breda richting Bergen-op-Zoom. Tussen Roosendaal en Heerlen 7 kilometer met een kwartier oponthoud. A59 naar Den Bosch. Tussen het afrit Dussen en Vlijmen 12 kilometer langsrijdend verkeer. De vertraging is daar 20 minuten. En op de N65 van Tilburg naar Den Bosch. Tussen de afrit Helvoort en Vught 4 kilometer file. En de vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Marshmello en Kane Brown.
1: De BNT Ochtendshow. Showbiz nieuws.
0: Ja, Miles on it. Daarvoor Christina Aguilera. En Son Milieu. Maar maken ze goede muziek, hè? Zangeres Mau is verloofd met Vadim. Dat is de gitarist van haar band. En ze hebben het heugelijke nieuws gevierd afgelopen week met al hun vrienden. We zijn verloofd. Dat schreef ze gisteren bij een reeks foto's van het verlovingsfeest op Instagram. Ja, en een federale rechter in de Verenigde Staten die heeft bepaald dat journalisten van CNN weer toegang moeten krijgen tot het Witte Huis. Donald Trump had deze media laten weren omdat ze volgens hem nepnieuws zouden verspreiden. En dan Will.i.am, die steunt een petitie om Tom Jones terug te krijgen als de coach in de Britse versie van The Voice. De rapper en de medecoach die heeft namelijk de actie die inmiddels door meer dan 63.000 keer is ondertekend gedeeld op Instagram. Ja, de 86-jarige Tom Jones die maakte eerder deze maand bekend dat hij niet terugkeert als de vaste coach. De zanger zei dat ITV hem had ontslagen en hem alleen nog een vele kleinere rol had aangeboden. En Hilary Duff die geeft volgend jaar een optreden in de Ziggo Dome. De Amerikaanse zangeres die heeft haar huidige tournee uitgebreid met nieuwe speeldata in Europa. Ook in Latijns-Amerika en de Verenigde Staten heeft ze nog wat extra datums toegevoegd. Op 17 mei volgend jaar staat Hilary Duff op het podium dus in Amsterdam. En de musical Belle en het Beest die keert in 2027 terug in de Nederlandse theaters. Sita Vermeulen en Marcel Visser die spelen de hoofdrollen. En de rest van de cast die wordt op een later moment bekendgemaakt. Ja, en Bas Smit en Nicolette van Dam die zijn al 20 jaar samen, maar dat weerhoudt sommige mannen er niet van om opvallende berichten naar Nicolette te sturen. In een podcast vertelt Bas dat haar DM's regelmatig vollopen met pikante verzoeken en dickpics. Bij hem blijft het daarentegen opvallend stil, zegt hij. En tot zover dat het nieuws uit de showbiz op BNT. Onderweg naar de jarige artiesten. Ja, wie is er jarig vandaag? Eerst even jaren 80. Dit is Paul Carrack.

I'm Matt Conn and Ray Dalton. Don't you worry about a thing. Daarvoor de jaren 80, Paul Carrigan, Don't Shed a Tear. Denk eraan als je aankomt op je kantoor zometeen. Of ander werk wat je doet. Ga even naar iedereen toe die de radio beheert. En zorg dat ze overschakelen naar Radio BNT. En ben je net bij BNT? Heb je ons net ontdekt? Van harte welkom. Geef ons even de tijd. Dat zou heel erg fijn zijn. Hè? Denk niet meteen naar één plaatje. Ja, dat is hem niet. Laat hem even aanstaan. Jarige artiesten voor deze donderdag, vandaag 24 september. Richard Groenendijk, de Nederlandse cabaretier en presentator. Hij wordt vandaag 54. Norman Boning, de Nederlandse drummer die geboren is in Nijmegen. En de drummer is van onder andere de Frank Boeien groep. Hij is vandaag 63 jaar geworden. Justine Pelmelee, de Nederlandse zangeres, die wordt vandaag 68 jaar. Laura van Goede Tijden, Slechte Tijden, de Nederlandse actrice Jette van der Meij. Die wordt vandaag 72. Canadese actrice Jessica Lucas, die wordt vandaag 41 jaar. En vandaag is ook jarig Marty Sintren. En Marty Sintren, die wordt vandaag 55 jaar. Amerikaanse zanger van No Mercy.

0: Radio BNT.
1: BNT.
0: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
3: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij.

0: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak je huis mooier.
1: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
6: Radio BNT.
7: Dit is de nieuwsupdate.
8: Een Amerikaanse rechter heeft geoordeeld dat CNN, MS Now en Politico onmiddellijk weer toegang moeten krijgen tot het Witte Huis. De perspassen van tientallen medewerkers waren afgelopen weekend ingetrokken omdat Trump niet tevreden was met de berichtgeving. De rechter stelde dat verkeerde procedures werden gevolgd en grondwettelijke rechten mogelijk zijn geschonden. De toegangspassen mogen de komende 14 dagen niet opnieuw worden ingetrokken. Een AI-agent van OpenAI drong op 18 juni binnen in een Australische medische database van Medicare, het zorgverzekeringssysteem. De Australische premier Albanese noemt dit onacceptabel en bekritiseerde de trage communicatie. OpenAI informeerde de overheid pas 2 weken geleden via een algemeen mailadres. Albanese sprak hierover met OpenAI-topman Sam Altman. Meta heeft een video verwijderd waarin programmamaker Roel Maaldrink en Bits of Freedom kritiek uiten op de AI-brillen van het bedrijf. Ze gingen met een filmende Meta-bril langs bij het kantoor in Amsterdam om medewerkers te vragen wat zij ervan vonden. Meta verwijderde de video wegens vermeend pest en intimidatie. Maaldrink zegt dat nog nooit eerder een video van hem is verwijderd. Bij Russische raketaanval op Kiev kwamen zeker 2 mensen om het leven en raakten 6 anderen gewond, onder wie 3 zorgmedewerkers. Een kraamkliniek raakte beschadigd door brokstukken. De burgemeester waarschuwt dat mensen onder het puin kunnen liggen. President Zelensky veroordeelde de aanval vanuit de Verenigde Staten, waar hij sprak met congresleden over een sanctiepakket tegen Rusland. En dan tot slot het weer. Vanochtend begint met sluierwolken die overtrekken, gevolgd door stapelwolken en flinke perioden met zon. De zwakke tot matige wind waait uit het noorden en de temperatuur bereikt uiteindelijk de 14 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
9: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land lost de ochtendspits geleidelijk aan op. Het is nog wel druk op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Rosmalen en Waardenburg 13 kilometer... met zo'n 20 minuten vertraging. Op de A58 van Breda naar Tilburg, tussen knooppunt Galder en Tilburg-Reeshof, langzaam rijden over 10 kilometer met een kwartier oponthoud. Verderop richting Eindhoven tussen Tilburg Centrum Oost en best 15 kilometer langzaam rijdend verkeer. De vertraging is daar 20 minuten. A59 naar Den Bosch tussen de afrit Dussen en Vlijmen 12 kilometer. Het oponthoud is 20 minuten. En op de N65 van Tilburg naar Den Bosch bij de afrit Kromvoort 2 kilometer met ruim 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Erik Kreutzer.

You Sexy Thing. Ja, jij aan de andere kant van de radio of van de stream. You are a sexy thing. En wij zijn enorm blij met jou. Ja, vrienden, ik zei het al. De laatste donderdag van september.

Offenbach en Ella Henderson met Hurricane. Posters van Wakker Dier die moeten zichtbaar zijn op reclameborden op stations. NS-stations die weigerden dat, waarop de dierenrechtenorganisatie naar de rechter is gestapt. En die gaf Wakker Dier gisteren gelijk in een kort geding. Ja, en Pierre Gasly is geschrokken door de vele haatberichten die hij ontving na de Grand Prix van Spanje. De Alpine-coureur die vindt vooral de bedreigingen aan het adres van zijn dierbaren ongepast. Ja, Gasly ontving de berichten nadat hij tijdens de Grand Prix van Spanje zijn teamgenoot Franco Colapinto had opgehouden. De 30-jarige Fransman die reed voor de Argentijn, maar had een lagere snelheid omdat hij nog een pitstop moest maken. Colapinto die zag de concurrent Oscar Piastri daardoor snel dichterbij komen. Ja, en werknemers die verloren in 2025 vaker hun baan door reorganisaties, bezuinigingen of conflicten dan 3 jaar eerder. Daarna bleef nieuw werk vaak uit. 53% van deze groep had 3 maanden later nog geen baan. Dat blijkt vandaag uit de cijfers van het statistiekbureau CBS. En wij consumenten tanken minder vaak nu de benzine- en dieselprijzen fors zijn gestegen. Het brandstofverbruik is in de periode van maart tot en met juli met 12% afgenomen ten opzichte van dezelfde maanden vorig jaar. Dat hebben de economen van de ABN AMRO ook bekendgemaakt gisteren.

0: lekker aan het werk. Met de muziek van BNT. Jaren 90 voor de Bucketheads en de Bomb. Het is 9:30. Flitsmeister meldt de controles op de A79 Maastricht-Heerlen bij 8.5. De N273 Heel bij 45.6. De A67 de grens met België en Eindhoven bij 5.8. De A2 tussen Den Bosch en Eindhoven bij 125.5 in beide richtingen. Dan de A59 Os-Den Bosch bij 150.5. Dan heb ik nog voor je de A16 tussen Breda en de grens met België bij 68.1. Dan de A17 Roosendaal-Moerdijk bij 3.8. De A59 Dinteloord-Breda bij 88.3. En de laatste heb ik voor je op de A16 tussen Breda en Dordrecht. Dan moet je even opletten in beide richtingen bij 53.5.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Goedemorgen. Sinds vannacht is de A4 richting Bergen op Zoom afgesloten tussen Dinteloord en Steenbergen na een ernstig ongeluk. Een automobilist is daar vermoedelijk achterop een vrachtwagen gereden. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen massaal ter plaatse en de politie heeft het terrein met schermen afgezet voor sporenonderzoek. Het is nog onbekend hoeveel slachtoffers er zijn gevallen en hoe zij eraan toe zijn. Het voornemen van het kabinet om vanaf 2030 verpakte voedingsmiddelen met meer dan 6% suiker extra te belasten stuit op veel kritiek in grensregio's. Uit onderzoek blijkt dat 7 op de 10 Limburgers nu al regelmatig in Duitsland of België winkelt om accijnzen en hogere prijzen te ontduiken. Retaildeskundigen en de levensmiddelenindustrie waarschuwen dat de voorgestelde heffing die zo'n 20% van het supermarktassortiment raakt zal leiden tot nog meer omzetverlies voor lokale Limburgse ondernemers. En in de Bredase wijk Boeimeer zijn vannacht in korte tijd meerdere branden gesticht. Na een melding van een brandende bouwcontainer vol sloophout aan de Baronielaan ging even later op de Karel Doormanlaan en de Vriesdongen 3 huurscooters in vlammen op. De politie onderzoekt de zaak en sluit brandstichting niet uit. Breda komt al sinds maart dit jaar met een golf van soortgelijke incidenten waarbij al tientallen dixies, containers en voertuigen werden vernield en in brand gestoken. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

Jaren 90, hij was DJ. Better Off Alone. Daarvoor Atomic Kitten. The Tide is High. En Jason Derulo, Love Not War. Ja, zegt dat tegen Poetin. Red Bull Racing heeft voor de Formule 1 Grand Prix van Azerbeidzjan een omvangrijk pakket aan updates meegenomen voor de RB22 van Max Verstappen en Isaac Hadjar. De vloer die vormt de basis van de veranderingen, maar ook de sidepods, de spiegels en de halo die zijn aangepast. Van de andere drie topteams komt alleen McLaren met nieuwe onderdelen naar Baku. Dus we zijn benieuwd. Max met zijn nieuwe onderdelen. Hè? Dit is de nieuwe van Direct op BNT.

0: ook dat de verkoop van nieuwe volledige elektrische auto's in de Europese Unie is in de eerste 8 maanden van dit jaar met 45% gestegen. En vooral de Chinese merken als BYD en Geely en Leap Motor die zorgden voor de groei. Ja, en vele grote Europese automerken zoals Volkswagen, Peugeot en Renault die zagen hun verkoop nauwelijks groeien of zelfs dalen. Dat blijkt vandaag uit de cijfers van de Europese autobrancheorganisatie. Ja, en sinds begin dit jaar zijn meer dan 1,6 miljoen volledige elektrische auto's verkocht. En daarmee hebben deze auto's nu een marktaandeel van 21,7%. Ja, en de meeste gemeentes die geven de komende jaarwisseling geen ontheffing voor het afsteken van vuurwerk in een verenigingsverband. Ze vinden dat er te weinig tijd is en wijzen op de beperkte capaciteit om te handhaven. ...198 gemeentes hebben vooraf al aangegeven dat ze geen toestemming geven. Hey, ik ga je achterlaten met een hele mooie top 3. Zometeen veel plezier weer met Erik Kerkhoff. We hebben Duncan Vrus voor je en Rosé Schepers vanmiddag vanaf 4 uur. Emmanuel Thijssen die vroeg een top 3 aan. Op 3 een Franstalig plaatje. Op 2 had hij Nick Kershaw. En op 1 Milk Incorporated met Unstoppable. Ik wens je een fijne donderdag.
1: De favoriete top 3. Nummer 3.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris. 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
4: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
3: Oh, en nu niet?
4: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
3: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami 150 gram voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
6: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
7: Nederland investeert in laserwapens om vijandige drones uit te schakelen als goedkoper en sneller alternatief voor Patriot-raketten. Staatssecretaris Boswijk tekende vorig jaar een contract met een Australisch bedrijf dat samen met TNO lasers op Nederlands grondgebied ontwikkelt. Hierdoor wordt Nederland minder afhankelijk van andere landen voor luchtafweersystemen en kan het een voortrekkersrol vervullen. Gelderland wordt de eerste provincie die stikstofstroken invoert als bufferzones rond kwetsbare natuur. Rondom de Veluwe, landgoederen bij Brummen en de natuurgebieden Bekkendellen en Wildingswust komen zones van maximaal 500 meter. Na een vergadering van 14 uur stemde een meerderheid van 37 tegen 14 voor het plan. Binnen BBB stemden 7 van de 12 statenleden tegen. Een Amerikaanse rechter heeft geoordeeld dat CNN, MS Now en Politico onmiddellijk weer toegang moeten krijgen tot het Witte Huis. De perspassen van tientallen medewerkers waren afgelopen weekend ingetrokken omdat Trump niet tevreden was met de berichtgeving. De rechter stelde dat verkeerde procedures werden gevolgd en grondwettelijke rechten mogelijk zijn geschonden. De toegangspassen mogen de komende 14 dagen niet opnieuw worden ingetrokken. Een AI-agent van OpenAI drong op 18 juni binnen in een Australische medische database van Medicare, het zorgverzekeringssysteem. De Australische premier Albanese noemt dit onacceptabel en bekritiseerde de trage communicatie. OpenAI informeerde de overheid pas 2 weken geleden via een algemeen mailadres. Albanese sprak hierover met OpenAI-topman Sam Altman. En dan tot slot het weer. Vanochtend begint met sluierwolken die overtrekken, gevolgd door stapelwolken en flinke perioden met zon. De zwakke tot matige wind waait uit het noorden en de temperatuur bereikt uiteindelijk de 14 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: Jewel Eye to Eye. Propaganda op de radio, single uit het midden van de jaren 80. Het was eigenlijk één van de twee hits. P Machinery kwam er nog dunnetjes achteraan. Maar wat dat betreft waren het de hits die we dan maar even moeten vergeten. Tot een uur of één neem ik je graag mee hier bij Radio BNT tijdens je werkdag. Dank aan Erik Kreutzer, die is er morgenochtend weer. Ik heb hier somber op de radio. My body isn't ready.
1: Dit is Radio BNT.

Dit is Radio BNT. BNT.

vanavond uit mijn bol. Donnie, Tino Martin en natuurlijk de mannen van Criss Cross Amsterdam. En Billy Crawford en Trekking hoorde je ook nog hier op de radio. Radio BNT, waar de muziek je raakt. Het is 24 september, de dag van de apothekersassistent. Vind je het ook zo vreselijk dat je altijd in de rij moet bij de apotheek? Dat duurt uren, iedereen heeft zoveel vragen, maar goed. Aan de andere kant, er zijn ook plekken waar je andere pilletjes kunt krijgen, maar daar heb je weer andere bijwerkingen van. Calvin Harris en John Newman, zometeen naar Simon Le Bon en Duran Duran.

Ray Dalton en Felix Jan. Ik heb die Felix Jan 1 keer live zien draaien. Hele goede DJ trouwens. En Call It Love, daarvoor een andere hele goede DJ, ook Calvin Harris. Hij is een van de best verdienende DJ's overigens ter wereld. Want hij produceert, hij zingt en hij draait live. Nou, wat wil je nog meer? Dit is Radio BNT, zometeen het regio nieuws. Net na 22:30 voor je de ABBA's op de radio. Dus dat is iets om naar uit te kijken. Eerst Roger Sanchez, Another Chance.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Goedemorgen. Sinds vannacht is de A4 richting Bergen op Zoom afgesloten tussen Dinteloord en Steenbergen na een ernstig ongeluk. Een automobilist is daar vermoedelijk achterop een vrachtwagen gereden. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen massaal ter plaatse en de politie heeft het terrein met schermen afgezet voor sporenonderzoek. Het is nog onbekend hoeveel slachtoffers er zijn gevallen en hoe zij eraan toe zijn. Het voornemen van het kabinet om vanaf 2030 verpakte voedingsmiddelen met meer dan 6% suiker extra te belasten stuit op veel kritiek in grensregio's. Uit onderzoek blijkt dat 7 op de 10 Limburgers nu al regelmatig in Duitsland of België winkelt om accijnzen en hogere prijzen te ontduiken. Retaildeskundigen en de levensmiddelenindustrie waarschuwen dat de voorgestelde heffing die zo'n 20% van het supermarktassortiment raakt zal leiden tot nog meer omzetverlies voor lokale Limburgse ondernemers. En in de Bredase wijk Boeimeer zijn vannacht in korte tijd meerdere branden gesticht. Na een melding van een brandende bouwcontainer vol sloophout aan de Baronielaan ging even later op de Karel Doormanlaan en de Vriesdongen 3 huurscooters in vlammen op. De politie onderzoekt de zaak en sluit brandstichting niet uit. Breda komt al sinds maart dit jaar met een golf van soortgelijke incidenten waarbij al tientallen dixies, containers en voertuigen werden vernield en in brand gestoken. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

Altijd goed, de ABBA's op de radio. Muziek uit de 70's op Radio PNT. Waar de muziek je raakte en wedden dat deze je raakte. Ja, in tot in je ziel. Wil je alles over ons weten? Check de website www.radiobnt.nl. Nu, Jugal op de radio.

You Two en Mary J. Blige. Prachtig nummer one. Kippenvelmoment hier in de ochtend. En daar vallen we moving to the sun. Dat lijkt me ook een goed plan. Even lekker naar de zon toe. Heel veel mensen doen dat nog, hè, in deze septembermaand. Ja, verdorie, het is al herfst. Bijna niet voor te stellen dat het zo snel gaat, hè. Misschien zit je al aan de pepernoot. Ben je al naar een kerstmarkt geweest? Het kan niet gekker, hè. Dat is tegenwoordig heel gemakkelijk. Straks J-Lo, nu Sabrina Carpenter op.

Cooking on Three Burners, Kunst This Girl op jouw Radio BNT. En daarvoor, ja, ze wordt door sommige mensen een beetje beschouwd als een heuse bitch. Het is wel een mooie bitch. Jennifer Lopez en If You Had My Love op Radio BNT. Zo gaan we richting 11 uur met Mark Hollis en zijn band Talk Talk. In Such a Shame. Such a Shame.

0: door BNT.
1: BNT.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel.

gratis producten. Wat dacht je van Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof Kwark, Choco Hoekje en Mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep en zak, Knorr Kuppensoep en Koetsnacks, ook

0: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
2: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
3: gigaveel.
2: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
4: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferenceperen. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
5: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
6: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
8: Radio BNT.
9: Dit is de nieuwsupdate.
10: 8 matrozen van vliegdekschip USS Abraham Lincoln hebben geprobeerd een einde aan hun leven te maken. Dat blijkt uit een brief van de marineminister. Geen van de pogingen was dodelijk. De groep was betrokken bij de oorlog met Iran. Een legerfunctionaris zegt tegen CNN dat het aantal ongelooflijk hoog is voor een gevechtsgroep van 6.000 tot 7.000 matrozen. Op zaterdag 3 oktober ligt het treinverkeer op Amsterdam Centraal volledig stil vanwege grootschalige renovatiewerkzaamheden van NS en ProRail. Op 4 en 5 oktober rijden minder treinen. Spoor 11H wordt aangesloten, spoor 14A losgekoppeld. Het perron van spoor 13 en 14 wordt verlengd en opgangen worden ook verbreed. Nederland investeert in laserwapens om vijandige drones uit te schakelen als goedkoper en sneller alternatief voor Patriot-raketten. Staatssecretaris Boswijk tekende vorig jaar een contract met een Australisch bedrijf dat samen met TNO lasers op Nederlands grondgebied ontwikkelt. Hierdoor wordt Nederland minder afhankelijk van andere landen voor luchtafweersystemen en kan het een voortrekkersrol vervullen. Gelderland wordt de eerste provincie die stikstofstroken invoert als bufferzones rond kwetsbare natuur. Rondom de Veluwe, landgoederen bij Brummen en de natuurgebieden Bekkendellen en Wildingswust komen zones van maximaal 500 meter. Na een vergadering van 14 uur stemde een meerderheid van 37 tegen 14 voor het plan. Binnen BBB stemden 7 van de 12 statenleden tegen. Het weer nog. Vanmiddag blijft het zonnig met enkel wat stapelwolken en wolkensluiers aan de hemel. Het is 17 tot 19 graden, iets frisser dan voorgaande dagen. Maar wel de normale temperatuur voor eind september. Dit was het nieuws op Radio BNT.

11 uur geweest, dit is Radio BNT. Donderdag de 24e, de verjaardag van Richard Groenendijk. Hij wordt vandaag 54, Justin Pelmelij wordt 68... en Jetta van der Meij, die van goede tijden, slechte tijden, wordt al 72. Ik neem je mee tot 1 uur vanmiddag met nu...

0: vandaag.
1: Hij heeft ook de Fisherman's Brand net uit, samen met Donnie. Vind ik een beetje een wazig nummer, maar deze is wel heel leuk. Robert van Hemert en Zandloopster en Whitesnake daarvoor met Here I Go Again. Popmuziek uit de jaren 80, zoals echte rockbands dat nog wisten te brengen. Dat hoor je tegenwoordig niet meer zo vaak, hè? Dat is wel jammer. Ring My Bell is trouwens opnieuw uit, maar we draaien de oude hit nog uit 1979 van Anita Ward. En eerst de kennismaking, de grote kennismaking met Bruno Mars in de hitparades. Just the way you are.

Pink heet deze dame. Never gonna not dance again. Met andere woorden, je moet verdorie blijven dansen. En als je luistert naar Radio BNT, zorgen wij er wel voor dat je altijd in beweging blijft. Straks het regionieuws van inmiddels alweer 11:30. Nu de iconische piano van Coldplay. Dit is Clocks, want ook dat is Radio BNT.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: In een appartementencomplex aan de Stadhouderslaan in Stijn is deze ochtend rond 21:15 brand uitgebroken. Omliggende woningen van het drielaagse gebouw werden uit voorzorg geëvacueerd, maar de brandweer had het vuur snel onder controle. De politie heeft de bewoonster van het pand en een 50-jarige man uit Heerlen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij brandstichting. Er zijn bij het incident geen gewonden gevallen. Bij het ernstige nachtelijke ongeval op de A4 bij Steenbergen is een 74-jarige man uit het Zeeuwse Borselen om het leven gekomen. Een 71-jarige inzittende raakte zwaar gewond en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeval ontstond toen een auto achterop een vrachtwagen botste, waarna een tweede auto, waarin dit echtpaar zat, op de stilstaande vrachtwagen inreed. De snelweg richting Bergen-op-Zoom is de hele nacht dicht geweest voor onderzoek en ging rond 9 uur vanochtend weer open. En de gemeenteraad van Heerlen heeft gisteravond unaniem het voorstel van een projectontwikkelaar verworpen om een asielzoekerscentrum of opvanglocatie te bouwen op het terrein van de voormalige politieschool in de wijk Molenberg. Het plan leidde tot veel onrust bij buurtbewoners in de al belaste wijk, omdat het stadsbestuur eerder ook al woningbouwplannen van de ontwikkelaar afwees, dreigt de eigenaar nu met een schadeclaim van 10 miljoen euro en een gang naar de rechter. En tot zover het regionieuws op Radio BN.

Zo klonken de jaren 80 in de 80's. Hep to Square, Huey Lewis en The News. Die had ook een andere hit met The Power of Love. Vind ik ook nog steeds leuk om terug te horen. Welkom bij Radio BNT hier. Jazeker, het is donderdag. Je kunt het weekend bijna ruiken, nu al zin in. Het is trouwens in 1988 dat de Canadese atleet Ben Johnson op 24 september de 100 meter loopt in 9 seconden en 79 honderdste. Ja, alleen, ja, dat record dat telde niet. Hij had doping gebruikt. Het record nu staat trouwens op 9 seconden en 58 honderdste. Voor 100 meter, hè? Man, man, man. Hey, op de radio zometeen Tiziano Ferro.

Perdono. En die hoor je hier bij jouw Radio BNT. Waar de muziek je raakt. Wil je alles over ons weten? Check de socials. Dan word je altijd op de hoogte gehouden. En het zou zomaar kunnen zijn dat je nog een mooie prijs gaat winnen ook. Hey, Within Temptation nu. Somebody Like You. Sometimes.

Jonas Blue en Dakota Fescar. Oude hit van, wie was het ook alweer? Tracy Chapman, ja ja. Maar dit liedje is in meerdere versies uitgebracht. En eigenlijk, en dat is het mooie ervan, altijd wel succesvol. Zo gaan we richting 12 met nu Mark Helmond. Ooit een gedeelte van Soft Cell, weet je? Dit deed hij solo. Tears Run Rings. On

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
4: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
5: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
6: Klopt, normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
5: Oh, en nu niet?
6: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
5: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
2: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AHA Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
8: Mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
9: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
10: Smint.
11: Valt je iets op aan mij?
10: Nieuwe jas?
11: Nee.
10: Nieuwe schoenen?
11: Nee.
10: Wat kan dat toch zijn? Of wacht... Even een smintje, voor die frisse blik. En ineens besef je...
12: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
13: Boost yourself.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
14: Het treinverkeer op Amsterdam Centraal ligt zaterdag 3 oktober... volledig stil voor werkzaamheden. Dat melden de NS en ProRail. Op 4 en 5 oktober rijden er minder treinen dan normaal... en moeten reizigers rekening houden met grote drukte, vooral tijdens de spits. Criminelen gebruiken AI om cyberaanvallen te automatiseren... te versnellen en efficiënter te maken. Daarvoor waarschuwen inlichtingendiensten AIVD en MIVD... samen met 5 andere organisaties. In een open brief roepen ze bestuurders van bedrijven en andere organisaties op... om verantwoordelijkheid te nemen en prioriteit te geven aan cyberveiligheid. Pakistan voerde de afgelopen nacht luchtaanvallen uit op 10 doelen in Afghanistan... met gevechtsvliegtuigen en drones. Daarbij werd de zuidelijke stad Kandahar getroffen. Volgens de Afghaanse Taliban-regering kwamen 4 burgers om het leven... Een woordvoerder noemde het misdadige agressie en dreigde met een passende reactie. Inwoners van de Achterhoek, de Gooi- en Vechtstreek, West-Friesland en Noord-Holland... mogen bij de komende jaarwisseling geen eigen vuurwerk afsteken. De gemeenten in die regio's hebben samen besloten... om geen ontheffingen op het landelijke vuurwerkverbod te verstrekken. En dan het weer. Vanmiddag is het droog en zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden. Ook vanavond droog en onbewolkt. En vannacht koelt het af naar 7 graden. Dit was het nieuws op Radio P.

Cornflakes op je boterhammen. Jazeker, dit is de lunch van de Radio BNT Whitney Houston. I wanna dance with somebody. Uit de tijd dat Whitney nog fris en fruitig was. Tot een uur of één neem ik je mee met nu Andy Grammer en Max.

Jonas Brothers zijn hartstikke populair bij heel veel dames. Ja, solo kunnen ze ook aardig uit de voeten. What a man gotta do, hoorde jij hier op de radio. En daarvoor dat pianootje dat waarschijnlijk voor de rest van de dag in je hoofd blijft hangen. A Thousand Miles, Vanessa Carlton op Radio BNT. Waar de muziek je raakt met straks nog Yes, The Nightcrawlers op de radio. En nu, Jabba Rempel, Marco Borsato.

Wat een hit, hè? Yes, Owner of a Lonely Heart. Je hoort hem te weinig. En daarom kiezen wij de krenten uit de pap. Bij Radio BNT? Jazeker. Heb je daar trouwens zelf een leuke suggestie? Laat me weten wat je zou willen horen. Je kunt via onze website een WhatsAppje sturen. En dan komt het vast en zeker in orde. Zometeen het regio nieuws. Nu Friday. Righten and the Nightcrawlers. Bij Radio BNT. Radio BNT. It's Friday then.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: In een appartementencomplex aan de Stadhouderslaan in Stijn is deze ochtend rond 21:15 brand uitgebroken. Omliggende woningen van het drielaagse gebouw werden uit voorzorg geëvacueerd, maar de brandweer had het vuur snel onder controle. De politie heeft de bewoonster van het pand en een 50-jarige man uit Heerlen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij brandstichting. Er zijn bij het incident geen gewonden gevallen. Bij het ernstige nachtelijke ongeval op de A4 bij Steenbergen is een 74-jarige man uit het Zeeuwse Borselen om het leven gekomen. Een 71-jarige inzittende raakte zwaar gewond en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeval ontstond toen een auto achterop een vrachtwagen botste, waarna een tweede auto, waarin dit echtpaar zat, op de stilstaande vrachtwagen inreed. De snelweg richting Bergen-op-Zoom is de hele nacht dicht geweest voor onderzoek en ging rond 9 uur vanochtend weer open. En de gemeenteraad van Heerlen heeft gisteravond unaniem het voorstel van een projectontwikkelaar verworpen om een asielzoekerscentrum of opvanglocatie te bouwen op het terrein van de voormalige politieschool in de wijk Molenberg. Het plan leidde tot veel onrust bij buurtbewoners in de al belaste wijk, omdat het stadsbestuur eerder ook al woningbouwplannen van de ontwikkelaar afwees, dreigt de eigenaar nu met een schadeclaim van 10 miljoen euro en een gang naar de rechter. En tot zover het regionieuws op Radio BN.

Wasn't Man Enough. Tony Braxton op de radio heeft een zwoerde stem en neemt je ook een beetje mee in die sfeer. Dit is Radio BNT tijdens de boterhammen, tijdens de lekkerste lunch. Met zometeen voor de liefhebbers Wham! Rondé. Maar nu, de Swifties worden op hun wenken bediend. Taylor Swift, I knew it, I knew you.

Wij maken Love of My Life en daarvoor George Michael, Andrew Witchley. En misschien was jij ook wel fan in die tijd. The Edge of Heaven, een van de vele hits van Wham. Op radio BNT, waar de muziek je zeker raakt. Veel plezier zometeen, Duncan op de radio. Roger is er vanmiddag nog. En morgenochtend sta je weer fris en fruitig op met Erik Kreutzer. Hey, op de valreep voor nu, Shania Twain. That don't impress me much.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Anders ga je mis. Pakken.
4: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferenceperen. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
5: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel dames gezichtsverzorging. 1 plus 1 gratis. Dat is een zachte huid voor een zacht prijsje. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
7: Geef je ruimte een warmere uitstraling met Club Karwei. Profiteer nu van 25% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak je huis mooier.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
9: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
11: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.

0: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
1: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
0: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
1: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
0: En als je voor jezelf werkt?
1: Ook gewoon één factuur per maand.
0: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
2: Radio BNT.
3: Dit is de nieuwsupdate.
4: Oekraïne heeft twee Noord-Koreaanse krijgsgevangenen naar Zuid-Korea gestuurd. Dat zegt president Zelensky. De soldaten werden vorig jaar januari gevangen in de Russische regio Koersk. Een van hen probeerde zelfmoord te plegen uit angst voor straf bij terugkeer naar Noord-Korea. Zo'n 14.000 Noord-Koreaanse militairen vechten voor Rusland. Opnieuw is in Nederland iemand overleden die het Westnijl-virus had opgelopen. Ook het aantal nieuwe besmettingen is ietsje toegenomen. In de afgelopen week kreeg het RIVM 16 meldingen binnen over mensen bij wie het virus is ontdekt. Alle nieuwe patiënten kregen het Westnijl-virus door de beet van een besmette mug. Het treinverkeer op Amsterdam Centraal ligt zaterdag 3 oktober volledig stil voor werkzaamheden. Dat melden de NS en ProRail. Op 4 en 5 oktober rijden er minder treinen dan normaal en moeten reizigers rekening houden met grote drukte, vooral tijdens de spits. Criminelen gebruiken AI om cyberaanvallen te automatiseren, te versnellen en efficiënter te maken. Daarvoor waarschuwen inlichtingendiensten AIVD en MIVD samen met 5 andere organisaties. In een open brief roepen ze bestuurders van bedrijven en andere organisaties op om verantwoordelijkheid te nemen en prioriteit te geven aan cyberveiligheid. En dan het weer. Vanmiddag is het droog en zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden. Ook vanavond droog en onbewolkt. En vannacht koelt het af naar 7 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
5: Duncan Fresh. En de Absolute Vodka komt er vandaan. Ook Volvo, IKEA. Maar er is nog een veel groter Zweeds exportproduct. Radio BNT, waar muziek je raakt. Komt er zo aan, na Doe.

Cruising Texas. In Amerika zullen ze langzaam een beetje gek worden van deze plaat. Hij staat nu voor het langst ooit in die toplijst in Amerika. Die heet de Billboard 100 en daar staat hij bovenaan. En al het langst op die positie ooit in de geschiedenis. En alleen die Cruising Texas hoorde je. En Do, DJ Sammy en Janu en Heaven kwam voorbij. Hey, het is iets aan ene. Mijn naam is Duncan en ik heb een stukje overgenomen van Erik. Dus we gaan gewoon verder de middag in. Wat dacht je daarvan met Meteor zometeen? Wat wil je van mij? En ook Macklemore is onderweg. Kent Haldo zometeen op BNT. Ja, en dit is denk ik wel naast IKEA het grootste exportproduct van Zweden, toch? ABBA hoor je nu op BNT. Lay all your love on me.

Macklemore en Ken Haldus op Radio BNT. Meteo daarvoor en Abba hoorde je ook. En Lay All Your Love On Me. Dit is Radio BNT. Goedemiddag, je donderdagmiddag. En die is fijn, want je hoort de beste hits en classics op je radio. En ja, donderdag is toch een beetje alsof de vrijdag al een beetje zijn intrede doet. Hè. Het is toch een beetje losser. Het weekend komt eraan en de plannen voor dat weekend worden misschien al gemaakt. Ondanks dat kijk ik even naar maandagavond een beetje. Want elke maandagavond kun je radio ook aanzetten op Radio BNT. Dan hoor je tussen 7 en 9 Raoul met het Ethisch Café. Dan hoor je alleen het beste uit de jaren 80. En een van die voorbeelden zou bijvoorbeeld kunnen zijn de plaat die je hoorde van Abba, Lay All Your Love On Me. En net niet in die categorie is deze van Sister Sledge, want dat was eind 70s.

0: One Republic en Runaway. Dit is BNT met ook Zusterstijds en He's the Greatest Dancer. En zo meteen de Dolly Dots, Nicky Lee is onderweg. En Beyoncé samen met een vrouw die incognito ging. Ja, dat moest ook wel, want anders werd ze herkend tijdens haar studie. Wat weinig mensen van de zangeres die je zo meteen gaat horen weten, is dat ze een heel hoog IQ heeft. Maar daarom is ze tijdens het zingen gewoon nog een studie gedaan. Wie dat is, dat vertel ik je zo meteen. Eerst even kijken naar het weer. Het is geruime tijd zonnig en geleidelijk komt er een mix van bewolking en opklaringen. Blijft wel droog en maximaal 19 graden vandaag. Morgen overdag zonnig en op de vrijdagmiddag warm bij een zwakke wind uit een richting tussen het zuidoosten en zuidwesten. En dan kan het lokaal 23 graden worden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: In een appartementencomplex aan de Stadhouderslaan in Stijn is deze ochtend rond 21:15 brand uitgebroken. Omliggende woningen van het drielaagse gebouw werden uit voorzorg geëvacueerd, maar de brandweer had het vuur snel onder controle. De politie heeft de bewoonster van het pand en een 50-jarige man uit Heerlen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij brandstichting. Er zijn bij het incident geen gewonden gevallen. Bij het ernstige nachtelijke ongeval op de A4 bij Steenbergen is een 74-jarige man uit het Zeeuwse Borselen om het leven gekomen. Een 71-jarige inzittende raakte zwaar gewond en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeval ontstond toen een auto achterop een vrachtwagen botste, waarna een tweede auto, waarin dit echtpaar zat, op de stilstaande vrachtwagen inreed. De snelweg richting Bergen-op-Zoom is de hele nacht dicht geweest voor onderzoek en ging rond 9 uur vanochtend weer open. En de gemeenteraad van Heerlen heeft gisteravond unaniem het voorstel van een projectontwikkelaar verworpen om een asielzoekerscentrum of opvanglocatie te bouwen op het terrein van de voormalige politieschool in de wijk Molenberg. Het plan leidde tot veel onrust bij buurtbewoners in de al belaste wijk, omdat het stadsbestuur eerder ook al woningbouwplannen van de ontwikkelaar afwees, dreigt de eigenaar nu met een schadeclaim van 10 miljoen euro en een gang naar de rechter. En tot zover het regionieuws op Radio.

is Radio BNT en Lost Frequencies. Hoor je Live It All op de radio. En Donny Dot, Love Me Just A Little Bit More. Hey, lekker. Je donderdagmiddag de radio op BNT. En volg je ons al op de socials? Op Hive zitten we niet, maar Facebook en Instagram wel. @Radio BNT, daar vind je ons. En dan blijf je op de hoogte van het laatste nieuws en de winacties van Radio BNT. Justin Bieber, jawel, Daisies hoor je zo meteen op Radio BNT. En Beyoncé, die werkte samen in de Zeros met heel veel mensen. Wat dacht je van met haar man Jay-Z, maar ook met de vrouw met een IQ van 140. Ja, dat is echt hoog. Shakira hoor je nu in Beautiful Liar.

Radio BNT en Crystal Waters gaat voor de rest van de dag niet uit je hoofd. Graag gedaan. James Newman hoorde je op Radio BNT. Dan van Justin Bieber en Daisies. Hey, Duncan hier. Doe je zo meteen mee met de nieuwe vertaalvraag? Ik heb er zo meteen voor jou ook muziek van Clarence Clemens is onderweg. En dit is Echo Smith.

0: Kids, Echo Smith op Radio BNT. Daarvoor Crystal Waters en Gypsy Woman. Hey, een nieuwe opgave voor je.
1: De vertaalvraag.
0: Ik zoek titel en artiest aan de hand van een vertaling. Ik draai de desbetreffende track zometeen na 2 uur. En je mag meehelpen om hem te raden. Dit is de opgave van vandaag. Je bent ook maar een mens. Je mag gerust jouw portie fouten maken. Je wil zo graag vasthouden aan je onschuld. Je geeft altijd toe, blijf maar toegeven. Vergeet je tweede adem niet. Vroeg of laat grijpt het weer je grijpen. Ja, ja, enig idee over welke track dit gaat? Je mag het doorsturen. Radio BNT.nl.

0: BNT.
1: Hallo, Odido hier.
2: Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
3: Odido. Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Niet naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
8: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
7: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
8: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
7: En als je voor jezelf werkt?
8: Ook gewoon één factuur per maand.
7: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
5: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
9: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
0: Radio BNT.
10: Dit is de nieuwsupdate.
11: De ontploffing voor een synagoge in Luik en een brand in een auto in de Joodse wijk in Antwerpen afgelopen maart waren een reactie op de Iraanse oproep om Joodse doelwitten aan te vallen. Dat zegt Gert Verkouteren, de directeur van de Belgische Veiligheidsdienst die terrorisme-dreigingen analyseert. De binnenvaartsector ziet het eenrichtingsverkeer dat vanaf morgen op de Boven-IJssel geldt als noodzakelijk kwaad. Dat laat Koninklijke Binnenvaart Nederland weten. De maatregel betekent voor sommige schepen dat ze 300 kilometer moeten omvaren. En dat kost tijd, kost extra brandstof en de klant krijgt het product een stuk later. Oekraïne heeft twee Noord-Koreaanse krijgsgevangenen naar Zuid-Korea gestuurd. Dat zegt president Zelensky. De soldaten werden vorig jaar januari gevangen in de Russische regio Koersk. Een van hen probeerde zelfmoord te plegen uit angst voor straf bij terugkeer naar Noord-Korea. Zo'n 14.000 Noord-Koreaanse militairen vechten voor Rusland. Opnieuw is in Nederland iemand overleden die het Westnijl-virus had opgelopen. Ook het aantal nieuwe besmettingen is ietsje toegenomen. In de afgelopen week kreeg het RIVM 16 meldingen binnen over mensen bij wie het virus is ontdekt. Alle nieuwe patiënten kregen het Westnijl-virus door de beet van een besmette mug. En dan het weer. Vanmiddag is het droog en zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden. Ook vanavond droog en onbewolkt. En vannacht koelt het af naar 7 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
0: De vertaalvraag.
12: Met deze opgave vandaag. Je bent ook maar een mens. Je mag gerust jouw portie fouten maken. Je wil zo graag vasthouden aan je onschuld. Je geeft altijd toe, maar blijft maar toegeven. Vergeet je tweede adem niet. Vroeg of laat grijpt het je weer grijpen. Ja, ja. Hij was best lastig vandaag, hè. Maar veel goede antwoorden toch binnengekomen. Waaronder van Gerard.
0: Duncan Fresh.
12: Dankjewel voor jouw appje. Vorig jaar een van je favorieten, denk ik dan wel. Your Only Human Second Wind. Billy Joel.

je doen? Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond?

Bluff. Wat zou je doen? Op Radio BNT, daarvoor Lil Nas X en That's What I Want. Hey, goedemiddag, Radio BNT hier voor heel Limburg en Brabant. En wat zou je doen als de prijzen nog duurder worden in de supermarkt? Ja, dan ga je toch een beetje shoppen over de grens, hè? Het voornemen van het kabinet om vanaf 2030 een extra belasting in te voeren op verpakte voedingsmiddelen met 6% suiker of meer, dat stuit nu op felle kritiek van zowel consumenten als de levensmiddelenindustrie. Want uit onderzoek blijkt dat 7 op de 10 Limburgers nu al regelmatig de grens oversteken naar Duitsland of België voor de dagelijkse boodschappen. En producten als frisdrank, alcohol, cosmetica en drogisterijartikelen zijn door hoge heffingen en accijns in Nederland aanzienlijk duurder, wat de Nederlandse schatkist jaarlijks al honderden miljoenen euro's aan inkomsten kost. En nu is dus ook de consument en zeker de ondernemer in Nederland bang dat als die suikertax er komt, dat nog meer mensen voor nog meer spullen naar Duitsland dan wel België gaan om boodschappen te doen. Ja, dat houden we in de gaten, hoe dat zich gaat uitrollen, die suikertax. Hey, zit jij al aan je suikertax? Bak je koffie met suiker of doe toch maar zwart. De middag van BNT en Calvin Harris nu.

0: Michael Jackson, Human Nature, op Radio BNT. Daar luister je naar de hele dag door de beste hits en classics. En zeker in de middag zo, hè, de laatste uurtjes van de werkdag overleven, want daaraan zijn we inmiddels begonnen, die laatste uurtjes. Met Elton John en Britney Spears zometeen. Summer is onderweg en een man die gaat aankloppen op de deur. Wie dat zal zijn, hoor je zometeen. Eerst even kijken naar het weer van vandaag. Ruime tijd zonnig en geleidelijk komt er een mix van bewolking en opklaringen. 19 graden is het. Gaat er flink afkoelen vannacht naar 4 tot 6 graden. En morgen wordt het dan eigenlijk best wel weer warm. Vrijdagmiddag bij een zwakke wind wordt het 22 tot lokaal zelfs 23 graden. Lekker.
1: Radio BNT. Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: In een appartementencomplex aan de Stadhouderslaan in Stijn is deze ochtend rond 21:15 brand uitgebroken. Omliggende woningen van het drielaagse gebouw werden uit voorzorg geëvacueerd, maar de brandweer had het vuur snel onder controle. De politie heeft de bewoonster van het pand en een 50-jarige man uit Heerlen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij brandstichting. Er zijn bij het incident geen gewonden gevallen. Bij het ernstige nachtelijke ongeval op de A4 bij Steenbergen is een 74-jarige man uit het Zeeuwse Borselen om het leven gekomen. Een 71-jarige inzittende raakte zwaar gewond en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeval ontstond toen een auto achterop een vrachtwagen botste, waarna een tweede auto, waarin dit echtpaar zat, op de stilstaande vrachtwagen inreed. De snelweg richting Bergen-op-Zoom is de hele nacht dicht geweest voor onderzoek en ging rond 9 uur vanochtend weer open. En de gemeenteraad van Heerlen heeft gisteravond unaniem het voorstel van een projectontwikkelaar verworpen om een asielzoekerscentrum of opvanglocatie te bouwen op het terrein van de voormalige politieschool in de wijk Molenberg. Het plan leidde tot veel onrust bij buurtbewoners in de al belaste wijk, omdat het stadsbestuur eerder ook al woningbouwplannen van de ontwikkelaar afwees, dreigt de eigenaar nu met een schadeclaim van 10 miljoen euro en een gang naar de rechter. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

0: TNT. Daarvoor hoorde je Shaggy en de man die klopte dus op de deur. It wasn't me, hoorde je
1: BNT.
0: Op de radio. Dit is BNT en ik zat stiekem een beetje in dat weerbericht nog te neuzen. Maar het wordt echt lekker weer, hè? Na zomer gaat het nog worden op de laatste dagen van september. Het wordt dit weekend maximaal 25 graden. En dinsdag en woensdag kan het zelfs nog 30 graden worden. Oh, nou, daar heb ik wel zin in. Kan de zwembroek weer uit de kast en, nou ja, mijn stringetje ook wel. Hey, Adam Lambert, zo, naar level 42. Yeah.

0: Lucky, toen zij nog onderdeel was van de Black Eyed Peas, deed ze het ook af en toe. Alleen Big Girls Don't Cry hoorde je op Radio BNT. Hey, het is iets voor drieën. Zometeen na drieën heb jij het voor het zeggen.
1: De Radio BNT Takeover.
0: Want waar heb je zin in en wat wil je absoluut horen zometeen op Radio BNT? Je hebt het zometeen voor het zeggen op de radio. Dus ja, laat maar weten waar heb je zin in. Wat kan ik zometeen voor je draaien op de radio? Misschien voor jezelf, misschien voor je collega. Misschien heeft je collega al de hele dag zit hij dat ene nummer te fluiten en moet je het echt op de radio gaan horen. Nou, laat maar weten. RadioBNT.nl. Radio BNT. Dan kom je uit bij onze WhatsApp-box en dan kun je gewoon even een appje sturen. Draai ik zo meteen wat jij wil horen naar Camila Cabello en Ed Sheeran nu. Radio.

0: Radio BNT.
1: BNT.
0: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
2: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
3: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
2: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
3: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
2: En als je voor jezelf werkt?
3: Ook gewoon één factuur per maand.
2: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
4: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
5: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei. Maak je huis mooier.
8: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris. 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
10: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
5: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
11: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
12: Citytrippen? Draken temmen in het Verre Oosten. Of nee, juichen voor Oranje.
11: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
13: Door een orkaan zijn in Japan zeker 10 mensen om het leven gekomen door aardverschuivingen en overstromingen. Bijna 600 huizen liepen onder en tienduizenden mensen zaten zonder stroom. In de plaats Narita stierven ook 100.000 kooikarpers, wat een kwekerij zo'n $6 miljoen schade opleverde. Influencer Martijn van IJzeren, bekend als stuntkabouter, wordt in Frankrijk aangeklaagd voor dood door schuld in het verkeer onder invloed van drugs. Bij hem werden op 19 mei sporen van cocaïne aangetroffen na een ongeluk op de A7, waarbij regisseur Ilja Vierhout 4 dagen later overleed. De ontploffing voor een synagoge in Luik en een brand in een auto in de Joodse wijk in Antwerpen afgelopen maart waren een reactie op de Iraanse oproep om Joodse doelwitten aan te vallen. Dat zegt Gert Verkouteren, de directeur van de Belgische Veiligheidsdienst die terrorisme-dreigingen analyseert. De binnenvaartsector ziet het eenrichtingsverkeer dat vanaf morgen op de Boven-IJssel geldt als noodzakelijk kwaad. Dat laat Koninklijke Binnenvaart Nederland weten. De maatregel betekent voor sommige schepen dat ze 300 kilometer moeten omvaren. En dat kost tijd, kost extra brandstof en de klant krijgt het product een stuk later. En dan het weer. Vanmiddag is het droog en zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden. Ook vanavond droog en onbewolkt. En vannacht koelt het af naar 7 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
14: Duncan Fresh. Kijk, die Queen track nog met de treinvideoclip. Die denderde over het spoor. Die wordt aangevraagd door Dave.

0: Hesso Milieu, Dark Before the Dawn. Bob Sinclair daarvoor in Love Generation. Het is 3:10, let's go!
1: De Radio BNT Takeover.
0: Ja, ook op deze donderdag gaan we het weer doen. De Takeover is van start en dat betekent dat de radio de komende 20 minuten van jou is. Waar heb je zin in? Wat kan ik voor je draaien? Je mag het laten weten via radiobnt.nl. CD Rens had al voor Samuel Welten. Nou, die ga ik dan zo meteen wel draaien. Echte liefde is te koop, komt er zo meteen aan. En deze werd

0: Stuur jouw verzoek nu in via de Radio BNT WhatsApp 043-200-3123. En hoor het nu tijdens de Radio BNT Takeover.
1: Ik zag je

guitig ventje is dit. Samuel Wilte, echte liefde is te koop. Hoor je op Radio BNT, het is ook de favoriet van Rens. Want die vroeg hem aan, deze kroegen meezinger, echte liefde is te koop. En daarvoor Queen Breakthrough, het was de favoriet van Dave. Hey, goedemiddag, je luistert naar BNT en je valt met de neus in de boter, want het is de takeover. Jij bepaalt de playlist van Radio BNT, dus waar heb je zin in? Pallets aan het stapelen. Ik ben even alleen op het industrieterrein in Veghel, maar wil graag alle voren met You're Not Alone. Nou ja, wat komt er goed uit als je daar alleen staat, Sanne? Succes met de pallets en voor jou, Alef, in de Radio.

face. Perfecte keuze van Bram. Die heeft de hele dag pannen gelegd en wilde nu Oscar en de Wolf horen. Ah, goede keuze. Angel Face, zo richting het einde van de werkdag. En al even You're Not Alone was dan weer het verzoek van Sanne. Je zit er midden in de takeover. Als je denkt, hè, kan jij iets aanvragen? Nou, dat kan altijd. Dat kan via radiobnt.nl. En dat kan zeker elke middag om 2:50. Want dan hoor je de Radio BNT takeover en heb jij het voor het zeggen. Nou, vraag maar aan radiobnt.nl. Dan is het wel voor morgen, want dit is dan de laatste van vandaag. Goedemiddag, Annelies hier. Gas erop met Lionel Richie. Nou, bij deze Dancing on the Ceiling. What?

0: Ja, ik heb veel videoclipreferenties deze middag, maar dat komt ook omdat dit ook een ideale en ultieme en klassieke videoclip is. BNP. Kan je hem nog geluiden nog iets zien? Die ondersteboven wordt gefilmd om vervolgens op het plafond te kunnen lopen. Dancing on the Ceiling kostte wel heel veel geld. $500,000 voor puur die videoclip. Destijds was dat dus sowieso heel veel geld daarvoor. Dancing on the Ceiling werd aangevraagd in de Radio BNT Takeover door Annelies. Morgen een nieuwe ronde Takeover en dan weer jouw kans op je verzoek op Radio BNT. Heb je ooit eens heel erg gehallucineerd? Heb je een blootje gedaan en dacht je toen, dat is eigenlijk niet zo heel goed. Ik zie dingen veranderen in dingen die niet bestaan. Er is een zanger en die was daar virtuoos in. En vooral een man die prachtige gitaarsolo's kon spelen. Wie dat is, dat vertel ik je zo meteen op BNT. Eerst even kijken naar het weer. Geruime tijd zonnig. En een mix van bewolking en opklaringen is ook mogelijk. Zo'n 19 graden vandaag. En dan gaan we richting hogere temperaturen. Morgen wordt het zo'n 23 graden en zon. Dit weekend kan het 25 graden worden. En dan dinsdag en woensdag kan het zelfs 30 graden gaan worden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: Twee mannen van 20 en 47 jaar uit Roermond zijn aangehouden voor betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij van afgelopen zondag op de Terbaansweg in de wijk Donderberg. Het duo heeft zich vandaag zelf gemeld bij de politie nadat bij het incident een 21-jarige stadsgenoot om het leven kwam. De verdachten zitten in volledige beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat, terwijl het onderzoeksteam nog zocht naar getuigen en camerabeelden. Op de Bredase weg in Tilburg is een fietser deze ochtend zwaar gewond geraakt bij een ernstig verkeersongeval. Het slachtoffer kwam om nog onbekende reden ten val op de rijbaan en werd direct daarna geschept door een passerende personenauto. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en hebben het slachtoffer met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft daarop de weg afgesloten voor een uitgebreid verkeersonderzoek. En vrijwel alle Limburgse gemeenten verstrekken tijdens de komende jaarwisseling geen ontheffingen op het nieuwe landelijke consumentenvuurwerkverbod. Nadat onder meer Venlo en Bezel vanwege handhavingsproblemen afzagen van uitzonderingen voor verenigingen, blijft Horst aan de Maas als enige Limburgse gemeente over waar organisaties onder strenge voorwaarden nog een vuurwerkshow mogen aanvragen. Burgemeesters vrezen dat het toelaten van lokale uitzonderingen de controle op illegaal vuurwerk onmogelijk maakt. En tot zover het regionieuws op Radio B.

keer helemaal loco gegaan. Helemaal gaan hallucineren. Maar wat de oorzaak dan ook was daarvan, hè? De oorzaak van deze man was heel duidelijk. Hij kreeg een tripmiddel aangeboden op het Woodstock Festival in 1969. En pas uren later moest hij een keer het podium op. Maar werd toch al eerder het podium opgeduwd dan verwacht. Ja, en toen stond hij half te trippen op het podium. Moest gitaarsolo's spelen, maar zijn gitaarhals was ondertussen veranderd in een slang. Tenminste, ja, dat dacht hij. Gekke gast hoor, Santana. Maar in de Zeros was hij daar nog steeds en had hij onder andere een hit met Michelle Branch. The Game of Love is wat je hoort op het radiostation voor heel Limburg en Brabant. Radio

kijken of je ook aan denkt bij het raden van dit intro. Enig idee welke dit is? Ja, heb je te pakken of niet? Je hoort hem zo meteen bij Roger namelijk. En nou, oké, Teddy Swims is onderweg. Onderweg naar huis zometeen met de middagshow. En Roger, zometeen na 4 uur op BNT. I don't

0: door BNT.
1: BNT.
2: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: De korting gaat door het dak bij Trekpleister. Nu 2+3 gratis op heel veel producten van Dove. Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
5: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1+1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1+1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1+1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
6: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
7: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
8: Borstkanker is dichterbij dan je denkt. Draag de Pink Ribbon armband en steun je moeder, zus, vriendin of iedereen die ermee te maken krijgt. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
9: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
10: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
11: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
9: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
11: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
12: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
13: De Radboud Universiteit in Nijmegen verbiedt de Groot-Nederlandse Studentenvereniging toegang tot toekomstige introductiemarkten, nadat de AIVD en de NCTV de vereniging als rechtsextremistisch hebben aangemerkt. De diensten geven aan dat kernleden diep racistische opvattingen hebben en pleiten voor remigratie van mensen met een niet-westerse achtergrond. In Polen brak gisteravond brand uit bij een Starlink-installatie die voornamelijk Oekraïne van satellietinternet voorziet voor legeroperaties en droneaansturing. De vicepremier van Polen vermoedt dat Rusland de brand opzettelijk veroorzaakte als onderdeel van een hybride aanvalstrategie. De installatie functioneerde de dag erna gewoon normaal. Door een orkaan zijn in Japan zeker 10 mensen om het leven gekomen door aardverschuivingen en overstromingen. Bijna 600 huizen liepen onder en tienduizenden mensen zaten zonder stroom. In de plaats Narita stierven ook 100.000 kooikarpers, wat een kwekerij zo'n $6 miljoen schade opleverde. Influencer Martijn van IJzeren, bekend als stuntkabouter, wordt in Frankrijk aangeklaagd voor dood door schuld in het verkeer onder invloed van drugs. Bij hem werden op 19 mei sporen van cocaïne aangetroffen na een ongeluk op de A7, waarbij regisseur Ilja Vierhout 4 dagen later overleed. En dan het weer. Vanmiddag is het droog en zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden. Ook vanavond droog en onbewolkt. En vannacht koelt het af naar 7 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
14: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits komt ook in het zuiden van het land langzaam maar zeker alweer op gang. Veel dagelijkse files, de meeste hebben nog niet zo heel veel vertraging. Wat opvalt is de A16, bij daar richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Zwijndrecht 15 kilometer file rijden met 20 minuten oponthoud. Er stond daar lange tijd een pechgeval. Maar alle rijstroken zijn vrij. A29, Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Bij Oud-Beijerland is een ongeluk gebeurd. De weg is vrij, vertraging nog wel 10 minuten. En tenslotte valt op de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch tussen Ter Heide en Waspik 7 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Roger Schepers.

0: maandag tot en met vrijdag tussen 4 en 6. En eigenlijk als radiostation doen we dat 24 uur per dag. Run to You van Bryan Adams opende de middagshow voor vandaag 24 september 2026, 7 over 4, donderdag. Hartelijk goedemiddag, welkom bij Radio BNT in heel Limburg en Brabant via DAB+. En online via bnt.nl natuurlijk, daar kun je ons gewoon lekker vinden. En je kunt ons volgen via de socials, Instagram, Facebook, berichtjes sturen mag ook. Het is alweer de ene laatste dag van de week waarin Nederland tegen Duitsland speelt als het gaat om voetbal. Eerste wedstrijd onder leiding van onze nieuwe coach Xabi in Nederland natuurlijk. En ik zag hem van de week bij VI, liet eens even een stukje zien dat hij geïnterviewd werd door Noah Falen. En eigenlijk was dat wel, ja, dat deed ze toch wel heel erg goed. En hij moest dan toch wel weer even wennen aan de taal. Een kleine taalbarrière, die is er dan wel. Maar goed, we gaan zien wat er allemaal gaat gebeuren. Eén laatste dag van de week, zei het al, 19 graden, toch een zonnetje, maar hier en daar ook wat wind. Dus ja, wat gaat het de komende dagen allemaal brengen? Dat gaan we vanzelf meemaken. Het is die altijd fijne donderdag waarvan je weet, hey, na die donderdag komt er een vrijdag. En dat betekent dat het weekend voor die altijd spreekwoordelijke deur staat. En alweer een klein beetje aan het krabbelen is eigenlijk. Hè? Over krabbelen gesproken, wist je dat Hives terug was? Ja, ik sprak gisteravond een paar collega's, oud-collega's. En het was een beetje langs mij heen gegaan, maar de banaan is terug. Hives is er weer, we kunnen weer krabbelen, vrienden. Alleen dan zonder een algoritme. Dus ja, ik ben heel benieuwd hoe dat zijn vorm gaat krijgen. Je kunt weer een Hives-account aanmaken. En dan kun je weer terug naar vroeger, zeg maar. Hè? Hey, de middagshow op Radio BNT, die is zojuist begonnen. Het maximaal genieten, lekker lang luisteren. Die dilemma spelen we tussen twee duetten. Under Pressure and Dancing in the Street.
1: De BNT Middagshow met Roger Schepers.
0: Who is Mr. Know-it-all?
2: Hey, I'm Teddy Swim.

Gavin DeGraw en Chariot. Zo heet ook het album waar dit liedje op staat. The Follow Truth staat daar ook op. En ineens was hij daar in de Zero's. En wat een stem had hij. Goede liedjes bracht hij uit, ook dat. En eigenlijk alles wat hij uitbracht, dat scoorde ook. Dus dat vond ik wel bijzonder. Daarvoor Tattoo Teddy Swims en Mr. Know-It-All. Ja, wie dan, vraag je af. Hè? Dat willen we allemaal wel weten. Het is die Ozo Lekkere Middagshow waar je op dit moment naar luistert. Dit is Radio BNT op de donderdag. En we gaan even een iets leuks doen. We gaan namelijk het lekker lang genieten luisterdilemma spelen. Ik klink een beetje afgeleid. En dat komt, kan ik je melden, omdat ik intussen even iets klaar aan het zetten ben. Het maximaal genieten, lekker lang luisterdilemma spelen we vandaag tussen twee duetten. En je gaat kiezen dat door middel van het sturen van een aartje of een beetje naar radiobnt.nl. A. Dancing in the Street van Mick Jagger en David Bowie. B. Under Pressure van Queen en David Bowie. Welke ga je horen in de volle lange uitvoering? Welke zou je willen horen? A. Dancing in the Street van Bowie en Jagger. B. Under Pressure, Queen en David Bowie. Welke zou je willen horen? Wil je Dancing in the Street, dan heb je A naar radiobnt.nl. Wil je Under Pressure, dan heb je B naar radiobnt.nl. Horen we straks na 4:30 wel welke plaat dat gaat worden. En ja, Hives. Ik kreeg daar meteen alweer berichtjes over. Niet via Hives, maar gewoon via de app. Ja, hoe werkt dat dan? Ja, wacht even. Ik deel gewoon even iets mee. Hè. Je moet een account weer aanmaken voor Hives. En dat gaat, je gaat krabbelen. Ik moet je eerlijk zeggen, ik heb er nooit mee gewerkt. Ik heb het ook nooit gehad. Maar tegenwoordig blijkt het betrouwbaarder te zijn dan Facebook. Oh. Nou ja, goed. Hives, terug van weg geweest. Hi Hives, erg aardig. We hebben daar gisteravond met wat oud-radio-collega's over zitten nerden. En dan is het toch wel even grappig als je... ik dacht echt, u maakt een grapje. En ineens ging het er weer over. Zit die jongen, wacht even, wat is er in godesnaam met Hives aan de hand? Ja, dat is terug, weet je dat niet? Nee, is compleet langs mij heen gegaan. Dan moet ik zeggen, ik heb er ook nooit zo in gezeten. Ook niet opgezeten. Ik hou wel van bananen, maar bananen en Hives, ja, weet ik niet. Maar het is weer terug. Dus ja, goed. Dat is leuk. Dus we kunnen weer accountjes aanmaken. Altijd leuk. Nou, dat gezegd hebbende, kunnen we door, vrienden. Ja, prima. Hives is terug. Gaan we even een pizzatje bakken met Eros Ramazzotti. Die ooit in 1988 een hit scoorde met Machiavello Questa Amore. En toen was hij daar ineens. Se bastas una bella canzone. Cose della vita. Daar kwamen er een hele hoop. En Più Bella Cosa was er ook een. Die hoor je nu op de radio.

0: Ja, ik denk, ik moet hem even helemaal tot het einde horen, want ik moet eventjes weten of die... we gaan door. We gaan echt door, ja? Hallo, hallo. Waar is het orkest, jongens? Hallo, waar is het orkest? In godesnaam, waar is het orkest naartoe? Oké, prima. Omi en cheerleader. Ik moet hem even tot de laatste noot laten horen. Want altijd leuk om die galm van zo'n kleine blazersessie even tentoon te spreiden. Want die hoor je nooit. Normaal zit er weer een jingle of iets overheen. Dus ik nou laat het je even horen. 2 minuten voor half 5, de middagshow op Radio BNT. Pubella Cosa, Eros Ramazzotti draaiden we daarvoor. Welke mag ik zo dadelijk voor je opzetten qua lange uitvoering? In het kader van maximaal genieten, lekker lang luisteren. Dilemma spelen we met eigenlijk twee duetten. Met A, Dancing in the Street van David Bowie en Mick Jagger, of B, Under Pressure, Queen en David Bowie. Welke van deze twee wil je horen in de volle lange uitvoering? Je mag nog even een paar minuutjes berichtje sturen. Wil je Dancing in the Street, heb je A naar radiobnt.nl. Wil je Under Pressure, dan heb je B naar radiobnt.nl. En dan hoor je hem zo dadelijk op de radio nadat we naar Den Haag gaan. Bij de ANWB daar zit Erik Evengroen. Hij is even groen, maar wat voor kleur heeft hij dadelijk? Dat weten we niet. Hij gaat je wel bijpraten over de actuele verkeerssituatie. Belangrijkste nieuws uit Limburg en Brabant krijg je van Duncan Frush. Nadat ik je ga vertellen wat het weer is. Nou, graadje of 19 vandaag. Een paar graden koeler dan gisteren, maar wel meer zon. En toch ook wat meer wind. Het was af en toe een beetje onrustig. Maar eigenlijk ook wel weer heel lekker weer. Als we hiermee nazomeren en zo voorzichtig de herfst inschuiven, vind ik het helemaal prima. Vanavond daalt de temperatuur naar een graad of 10. En morgen krijgen we, ja, ongeveer, het is een herhaling van zetten, hetzelfde weerbeeld als vandaag.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Twee mannen van 20 en 47 jaar uit Roermond zijn aangehouden voor betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij van afgelopen zondag op de Terbaansweg in de wijk Donderberg. Het duo heeft zich vandaag zelf gemeld bij de politie nadat bij het incident een 21-jarige stadsgenoot om het leven kwam. De verdachten zitten in volledige beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat, terwijl het onderzoeksteam nog zocht naar getuigen en camerabeelden. Op de Bredase weg in Tilburg is een fietser deze ochtend zwaar gewond geraakt bij een ernstig verkeersongeval. Het slachtoffer kwam om nog onbekende reden ten val op de rijbaan en werd direct daarna geschept door een passerende personenauto. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en hebben het slachtoffer met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft daarop de weg afgesloten voor een uitgebreid verkeersonderzoek. En vrijwel alle Limburgse gemeenten verstrekken tijdens de komende jaarwisseling geen ontheffingen op het nieuwe landelijke consumentenvuurwerkverbod. Nadat onder meer Venlo en Bezel vanwege handhavingsproblemen afzagen van uitzonderingen voor verenigingen, blijft Hoogst aan de Maas als enige Limburgse gemeente over waar organisaties onder strenge voorwaarden nog een vuurwerkshow mogen aanvragen. Burgemeesters vrezen dat het toelaten van lokale uitzonderingen de controle op illegaal vuurwerk onmogelijk maakt. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits komt ook in het zuiden van het land langzaam maar zeker alweer op gang. Veel dagelijkse files, de meeste hebben nog niet zo heel veel vertraging. Wat opvalt is de A16, bij daar richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Zwijndrecht 15 kilometer file rijden met 20 minuten oponthoud. Er stond daar lange tijd een pechgeval. Maar alle rijstroken zijn vrij. A29, Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Bij Oud-Beijerland is een ongeluk gebeurd. De weg is vrij, vertraging nog wel 10 minuten. En tenslotte valt op de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch tussen Terheide en Waspik 7 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Radio BNT, waar muziek je raakt. Roger Schepers. Radio BNT. Maximaal genieten is lekker lang luisteren naar
0: David Bowie en Mick Jagger. Jullie kozen voor Dancing in the Street.
1: Maximaal van 12-1.
5: Calling out around the world. Are you ready for a brand new beat? Summer's here and the time is

Het was een nummer 1 in 1985. Dit liedje, vrienden, is 41 jaar oud. David Bowie en Mick Jagger, Dancing in the Street, wilden jullie horen. Een aantal beetjes kwamen er binnen. Na het oude liedje van Martha Reeves en de Vandellas natuurlijk. In 85 werd dit een nummer 1 hit. En dit was de B-kant van de 12-inch. Ook een eigenlijk andere remake. Want die gewone 12-inch versie die hebben we al een keer gemaakt. Een keer gedraaid in Maximaal Genieten. Dus ik denk, gooi het me nog een keer in. Maar dan deze versie. Misschien wel leuk. En jullie wilden hem. Dus bij deze uit 85. Maximaal Genieten. Lekker lang luisteren. Vandaag dus Dancing in the Street. Morgen is het vrijdag en op vrijdag draaien we er altijd twee. Twee grote hits uit de jaren 70, 80 of 90 van 12 inch. Als je een goed idee hebt, een plaat waarvan je denkt, hé, maar die heb ik al een tijd niet gehoord. Die mag wel weer een keer. Laat me dat even weten via radiobnt.nl. Dan kunnen we er morgen even twee voor je inplannen. Er is een leuke lijst op Spotify overigens. Een lange lijst met lange liedjes. En daar zou je kunnen laten door... Daar zou je door kunnen laten... Lekker joh, gaat goed hè? Daar zou je door kunnen laten inspireren. Om even wat liedjes aan te vragen. Hoe kom ik dan bij die lijstgreep? Moet ik dan naar Spotify? Ja, kan. Maar je kunt ook naar radiobnt.nl/maximaalgenieten. Daar vind je hem ook. Daar kun je doorklikken. Like hem. Dat zou leuk zijn. Want hij staat in principe op openbaar. Dus je kunt hem ook volgen. Dan zie je ook als er dingen toegevoegd worden. En dan zou je daar theoretisch op kunnen reageren. Dus dat zou anders allemaal kunnen. Het is de middagshow op Radio BNT waar je naar luistert, vrienden. En het is donderdag, de ene laatste dag van de week. En wat zullen we doen? Emma Heesters?

0: Lekker hè dit. Clean Bandit hoorde je samen met Shana Paul en Anne-Marie met Rockabye. En Clean Bandit heeft afgelopen week een nieuwe single uitgebracht. Maken nog steeds liedjes. Die hebben ook met iedereen volgens mij samengewerkt. Met Sarah Larsson. Met, ja, nou goed. Ik kan een heel arsenaal artiesten op gaan noemen. Ga ik niet doen. Maar leuke samenwerking. Dit was op zich wel lekker om even te draaien op de radio. Hartenbreker Emma Heesels draaiden we daarvoor. Vrienden, het is 24 september. En wat zegt de historie? Nou, het is Wereld Gorilla Dag vandaag. Oh, er komt de arbeid in mouw. In Afrika is het Heritage Day. En muzikaal gezien is het ook een interessante dag. Want op 24 september 1991, een zeer vruchtbaar jaar, kwamen er ook maar liefst 3 albums uit. Een tijdje geleden hadden we dat ook, hè. Toen kwamen Guns N' Roses met 2 albums uit. En nog, dat was ook op 1 dag. Nou, 24 september was ook zo'n dag. Een hip-hop album kwam uit van A Tribe Called Quest. Misschien zou je die kunnen kennen van Left My Wallet in El Segundo. Dat is er een. En hoe heet dat andere nummer nou, joh? Want daar zat Walk on the Wild Side natuurlijk van Lou Reed in. Dus een liedje van Tribe Called Quest. Nou, in ieder geval, dat album kwam uit op 24 september 1991. Blood, Sugar, Sex, Magic kwam uit. Dus het album van de Red Hot Chili Peppers gebeurde ook op 24 september 1991. En het legendarische Nevermind van Nirvana kwam uit op 24 september 1991. Met Kurt Cobain nog in de gelederen. Man die al lang niet meer onder ons is natuurlijk. En uiteindelijk, dat weten we allemaal, is Nirvana Foo Fighters geworden, hè? En toen dacht ik, ja, wat is nou leuk om te doen? Want ik heb je hulp nodig natuurlijk, dat voel je al. Ik wil straks even iets draaien, maar wat is leuk om te doen? Ik zat te denken, Tribe Called Quest, mwah, moeten we niet doen. Wereld Gorilla Dag, kunnen we een apenliedje zoeken, bijvoorbeeld. We kunnen ook, net als dat we eerder deze week Andrea Bocelli aan je voorstelden, wat je normaal op BNT niet hoort, zou ik natuurlijk nu kunnen zeggen, welke track zou je willen horen van het legendarische Nevermind-album van Nirvana? Zullen we gewoon eens opengooien? Eens kijken wat er komt. RadioBNT.nl. Laat me even weten welke track van Nirvana je wil horen uit het album Nevermind. Kwam uit vandaag, 35 jaar geleden, op 24 september 1991. En wat zou ik dan uit dat album moeten draaien? Nou, dat ben ik wel heel benieuwd naar. Laat me even weten wat jij graag zou willen horen op de radio.
1: Roger Schepers en de BNT Middagshow. Waar muziekje raakt.
0: Radio BNT. Dat is waar je naar luistert. Het is donderdag, dat heb ik geroepen. 24 september, ik zei het al, Nederland-Duitsland. En ja, wie gaat dat winnen? Dat wordt spannend natuurlijk. Eerste wedstrijd onder leiding van onze nieuwe coach Xavi. We gaan het allemaal vanzelf meemaken. En ineens is het de Elfstedentocht van 1985. Dat denk ik altijd aan als ik deze plaat hoor op een of andere manier. Ik weet niet wat dat is, maar toen dacht ik, oh ja, dat werd toen heel veel gedraaid op de radio. Het was een nummer 1 hit voor Phil Collins en Philip Bailey, die van Earth, Wind & Fire. Ik ben alleen even de titel van de plaat kwijt.

2000 was het inderdaad toen dit uitkwam. Daft Punk, One More Time. Het is 5 minuten voor 5 op Radio BNT. Straks deel 2 van de middagshow. Er is Diana King en Shy Guy.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
3: Geef je ruimte een warmere uitstraling met Club Karwei. Profiteer nu van 25% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak je huis mooier.
4: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
5: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
6: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
4: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
8: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
9: Klopt, normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
8: Oh, en nu niet?
9: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
8: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel.

0: euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
2: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
3: Radio BNT.
4: Dit is de nieuwsupdate.
5: De Radboud Universiteit in Nijmegen verbiedt de Groot-Nederlandse Studentenvereniging toegang tot toekomstige introductiemarkten, nadat de AIVD en de NCTV de vereniging als rechtsextremistisch hebben aangemerkt. De diensten geven aan dat kernleden diep racistische opvattingen hebben en pleiten voor remigratie van mensen met een niet-westerse achtergrond. In Polen brak gisteravond brand uit bij een Starlink-installatie die voornamelijk Oekraïne van satellietinternet voorziet voor legeroperaties en droneaansturing. De vicepremier van Polen vermoedt dat Rusland de brand opzettelijk veroorzaakte als onderdeel van een hybride aanvalstrategie. De installatie functioneerde de dag erna gewoon normaal. Door een orkaan zijn in Japan zeker 10 mensen om het leven gekomen door aardverschuivingen en overstromingen. Bijna 600 huizen liepen onder en tienduizenden mensen zaten zonder stroom. In de plaats Narita stierven ook 100.000 kooikarpers, wat een kwekerij zo'n 6 miljoen dollar schade opleverde. Influencer Martijn van IJzeren, bekend als stuntkabouter, wordt in Frankrijk aangeklaagd voor dood door schuld in het verkeer onder invloed van drugs. Bij hem werden op 19 mei sporen van cocaïne aangetroffen na een ongeluk op de A7, waarbij regisseur Ilja Vierhout 4 dagen later overleed. En dan het weer. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden. Ook vanavond droog en onbewolkt en vannacht koelt het af naar 7 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Zoals gebruikelijk op donderdag verloopt de avondspits ook in het zuiden van het land druk, met inmiddels ruim 200 kilometer file. De meeste vertraging op de volgende wegen: de A16 Breda richting Rotterdam, tussen Zonzeel en Dordrecht 8 kilometer met ruim 3 kwartier vertraging. Er stond daar een tijdje een te hoge vrachtwagen voor een tunnelbuis. De wegen zijn, of de rijstroken zijn, wel weer vrij. A17 Roosendaal richting Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder ook een half uur oponthoud. En dat heeft natuurlijk te maken met de file op de A16. Dan valt nog op de A50 Eindhoven richting Os. Bij Veghel Noord staat een auto met pech. Hier is de rechterrijstrook dicht en de vertraging een half uur. En tenslotte de A58 Breda richting Tilburg tussen knooppunt Galder en Tilburg Reeshof 9 kilometer met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Roger Schepers.

Vorige liedje Roughneck uit 1998. Ik weet niet of je dat wat zegt. Is ook een heerlijke radioplaat, alleen geen grote hit geweest. En dat was deze gelukkig wel voor de Freestylers Push-Ups. 6:07. Deel 2 van de middagshow, vrienden. Goedemiddag, leuk dat je luistert. 24 september 2026. Radio BNT in Limburg en Brabant via DAB+. En online via radiobnt.nl. En ik kreeg een appje van Remy. En die zegt, hey, ik reed in de buurt van Kelpen-Oler. En ik zag hem weer staan daar, hè. Ja, daar staat hij weer, die trailer met dat mooie doek van Radio BNT. Of je nou van het zuiden uit naar het midden van het land rijdt of andersom, je moet er altijd langs. Dus de hoogte van Kelpen-Oler, daar zie je het weer. Radio BNT. Nou, dat is precies wat we doen en wie we zijn. Dus wees ambassadeur, maak wat reclame voor ons. Vinden we alleen maar leuk. En dan maken we er samen gewoon, want dat is natuurlijk iets wat we met elkaar doen. Hè? Wij doen het niet alleen. We hebben jullie als luisteraar nodig. Zonder jullie als luisteraar is er ook geen Radio BNT makkelijk zat. Het is de middagshow, de hele laatste dag van de week. Vandaag een muzikaal geziene dag waarop een aantal albums uitkwamen 35 jaar geleden. Album van The Tribe Called Quest, een album van The Red Hot Chili Peppers en een album van Nirvana. En ik heb je uitgedaagd om eens te kijken of je misschien verleid kunt worden om een track van Nirvana op de radio te krijgen. Nou, laat me dat even weten. RadioBNT.nl, welke track uit Nevermind van Nirvana zou je graag willen horen op de radio? En mocht dat nou allemaal lastig worden, dan kunnen we altijd nog uitwijken naar de Red Hot Chili Peppers natuurlijk. Hè? Dus, maar laten we eens even met Nirvana beginnen. RadioBNT.nl, welke track van Nirvana zou je graag op de radio willen hebben voor 6 uur uit het album Nevermind? 35 jaar oud vandaag. Wow, dat is op zich toch al een mijlpaal, niet waar?

Appen naar Radio BNT? Zeker wel. Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan.

Nou, je hebt van die car records, hè, van die liedjes die in de auto het gewoon heel aardig doen. En die jou misschien wel een klein beetje doen besluiten wat harder op je gaspedaal te plakken. Nou, daar moet je een beetje mee uitkijken. Dat kan zomaar in de papieren lopen. Dat kan best een hele dure aangelegenheid worden, vrienden. Daar moet je wel een beetje voorzichtig mee doen. Hè. Uit de gelijknamige film hoorde je St. Elmo's Fire. Many Motion staat er dan tussen haakjes als subtiteltje achter. John Parr, 1985 op Radio BNT. Met daarvoor Going to the Sun. En ik dacht eerst dat is Wolf. Nee, het is Hugel en Ultronate. En die zou je nog kunnen kennen van Free. En die maakte daar dit liedje mee van. Het is de BNT Middagshow, vrienden. In heel Limburg en Brabant via DHB Plus. Online via radiobnt.nl. Volg ons via de socials Facebook, Instagram. En je kunt ons overal ontvangen. En op het moment dat je nou ondernemer bent en je denkt... het lijkt mij leuk om te adverteren bij die leuke radiozender. Nou, dat kan natuurlijk voor weinig. Ga je naar radiobnt.nl. Check daar even de tarieven, alle informatie. En doe je ding. En zorg dat je naam in de reclameblokken komt. Dat is toch leuk, hè? Altijd. Ja, wel. Komt een mooi weekend aan. Vrijdag, morgen, dan hebben heel veel mensen alweer vrij. Een ADV of een thuiswerkdag. Maar ja, dan heb je geen vrij. Dan werk je gewoon alleen op een andere locatie natuurlijk. En het weekend dan, de zaterdag en de zondag. En overwegend wordt dat best lekker weer. Komende zaterdag is het namelijk Burendag. Nationale Burendag. En ik weet, bij ons in de straat zijn ook een aantal actievelingen... die iets leuks gaan organiseren zaterdag. Ik vind het wel leuk dat dat gedaan wordt. Wil je elkaar ook eens even kennen als je al niet weet wie er naast je woont. Want dat gebeurt heel veel en heel vaak. Maar het is leuk om iemand die je dan wel eens gewoon met zijn auto door je straat ziet rijden... of uitziet stappen of die je groet. Hallo, hi. Die leer je misschien wel beter kennen op die manier. Nationale Burendag. Komende zaterdag is dat zo. Ik weet niet, als je nog iets wil organiseren moet je wel heel snel zijn. Want ja, je zit natuurlijk ook met afzettingen en zo van straten. Maar het is Burendag. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat je wellicht iets leuks gaat doen met je straat en ook in je straat. Dus ja, dat eigenlijk. En bij ons gaan we dat dus doen. Dus dat wordt leuk, dat wordt gezellig. Ik kan me er wel op verheugen. Dat wordt heel leuk. Ja, leuk.

zou natuurlijk appels met peren kunnen vergelijken, maar je kunt het ook met citroenen doen. Moet je ze alleen wel even uit de boom halen. Er is een liedje over gemaakt in de jaren 90. Daarna nooit meer iets van deze band gehoord. Een soort van One Hit Wonder 8.

luister dan grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck.

0: Er det nej? Gå med. Stash for the fast cup of day.
1: Dat is dan wel weer leuk, hè? Donnie en René Froger, bon gepakt, ja. René maakte bekend vorige week dat hij leidt aan een auto-immuunziekte, waardoor hij een hele hoop zaken niet kan doen. Hij zou een megaconcert gaan geven in Ahoy Rotterdam in december dit jaar. Om daar een beetje, de show van het jaar zou dat moeten worden. Het zou zijn concert moeten worden. En helaas gaat dat niet. En Toppers is ook nog even niet helemaal bekend of hij daaraan deelneemt. Nou ja, dat hij erbij is, dat wel. Maar welke hoedanigheid? Gaat hij productie alleen doen en niet zingen? Het is in ieder geval toch wel heftig. Want het is niet levensbedreigend. Dat gelukkig niet, maar is wel gewoon ziek. Ja, en hij mist de spierkracht. Dus dat is vervelend. René, vanaf deze plek namens iedereen bij Radio BNT. Want we dragen je allemaal een warm hart toe. Heel veel sterkte. En ja, hopelijk, want hij zegt het is geen definitieve afscheid. Ik hoop dat ik terug kan komen. Ja, dat gunnen we hem uiteraard ook. De vraag is alleen of dat allemaal gaat lukken en in welke hoedanigheid. Dus ja, dat moeten we z'n allen afwachten. We kunnen niet in de toekomst kijken, maar we wensen hem uiteraard wel het allerbeste. Het is de BNT-middagshow. Smakelijk eten, mag ik even gezellig bij je aanschuiven. Tot een uurtje of 6 vanavond. Daarna is het de avond van BNT. Lekker zonnige klets, alleen muziek. En morgenochtend dan is daar Erik Kreutzer, die je wekt in de ochtend met de wakkerste ochtendshow van Nederland, de Radio BNT ochtendshow. En dan tussen 10 en 1 morgen hebben we de vervanger van de vervanger. Ja, Tim, die is er even niet, is op vakantie. Ik zag een foto vandaag. Wow! Die is lekker aan het genieten. Het is een warme rakker, maar hij geniet ijskoud. Dat is een ding wat zeker is in ieder geval. Hij is er niet. Erik Kerkhoff vervangt hem, maar die is er morgen ook niet. Dus Dilano van Beek, morgenochtend tussen 10 en 1. En dat doet hij dan zaterdag ook, want dat is zijn eigen programma. Dus morgen de vervanger van de vervanger op Radio BNT. Tussen 10 en 1, Dilano van Beek. Daarna tussen 1 en 4, Duncan Frusch. En om 4 uur spreken wij elkaar voor een nieuwe oh zo lekkere middagshow. Nu alweer zin in. Met 2 maal een maximaal genieten, lekker lang luisteren plaat. Op vrijdag draaien we er altijd 2 in groot hit. Uit de jaren 70, 80 of 90 van 12 inch. De maxi-single. Welke zal ik voor je opzetten morgen? Je mag er 2 doorgeven, hoor. Radio BNT.nl. Draai ik Alvaro Soler, Sofia.

0: Sofia. Ik vind het eigenlijk zo lekker, zoals ik eerlijk ben. Sofia Alvaro Soler, 1:06 op Radio BNT. En welke uit het album Nevermind van Nirvana zou je graag op de radio willen horen? Vandaag is die plaat exact 35 jaar oud. Kwam uit op 24 september 1991. En ik daag je uit om een track van Nirvana op de radio te draaien. Welke zou je willen horen? Stuur hem naar radiobnt.nl. Welke mag het zijn? Dat legendarische album waar Lithium op staat. Come As You Are, Smells Like Teen Spirit. Welke zou je willen horen om een klein beetje dat album te vieren? Radiobnt.nl. En ja, ben heel benieuwd. Zo dadelijk uit Nederland, de dame met die grote mond uit Rotterdam. Maar die grote mond staat wel garant voor een geweldige strot. En welke gaan we dan draaien? Je hoort het binnen enkele ogenblikken. Goeie tease, hè, dit. Voor wie zou dit dan gaan? Ze heeft ooit met Lee Towers samengezongen. Ik kom er zo dadelijk op terug. Eerst even uit weer. Vandaag 19 graden. En een paar graden minder dan gisteren. Wel meer zon en wind vandaag. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 7. Morgen hebben we ongeveer hetzelfde weerbeeld als vandaag.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Twee mannen van 20 en 47 jaar uit Roermond zijn aangehouden voor betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij van afgelopen zondag op de Terbaansweg in de wijk Donderberg. Het duo heeft zich vandaag zelf gemeld bij de politie nadat bij het incident een 21-jarige stadsgenoot om het leven kwam. De verdachten zitten in volledige beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat, terwijl het onderzoeksteam nog zocht naar getuigen en camerabeelden. Op de Bredase weg in Tilburg is een fietser deze ochtend zwaar gewond geraakt bij een ernstig verkeersongeval. Het slachtoffer kwam om nog onbekende reden ten val op de rijbaan en werd direct daarna geschept door een passerende personenauto. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en hebben het slachtoffer met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft daarop de weg afgesloten voor een uitgebreid verkeersonderzoek. En vrijwel alle Limburgse gemeenten verstrekken tijdens de komende jaarwisseling geen ontheffingen op het nieuwe landelijke consumentenvuurwerkverbod. Nadat onder meer Venlo en Bezel vanwege handhavingsproblemen afzagen van uitzonderingen voor verenigingen, blijft Hoofdstad aan de Maas als enige Limburgse gemeente over waar organisaties onder strenge voorwaarden nog een vuurwerkshow mogen aanvragen. Burgemeesters vrezen dat het toelaten van lokale uitzonderingen de controle op illegaal vuurwerk onmogelijk maakt. En tot zover het Regio Nieuws op Radio BNT.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Zoals gebruikelijk op donderdag verloopt de avondspits ook in het zuiden van het land druk, met inmiddels ruim 200 kilometer file. De meeste vertraging op de volgende wegen: de A16 Breda richting Rotterdam, tussen Zonzeel en Dordrecht 8 kilometer met ruim 3 kwartier vertraging. Er stond daar een tijdje een te hoge vrachtwagen voor een tunnelbuis. De wegen zijn, of de rijstroken zijn, wel weer vrij. A17 Roosendaal richting Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder ook een half uur oponthoud. En dat heeft natuurlijk te maken met de file op de A16. Dan valt nog op de A50 Eindhoven richting Os. Bij Veghel Noord staat een auto met pech. Hier is de rechterrijstrook dicht en de vertraging een half uur. En tenslotte de A58 Breda richting Tilburg tussen knooppunt Galder en Tilburg Reeshof 9 kilometer met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Martin Garrix en Ed Sheeran. Je hoorde een mooi duet van ze. Ed Sheeran heeft eigenlijk behoorlijk wat ellende meegemaakt. Hij heeft een optreden gegeven afgelopen weekend waar Macklemore in het voorprogramma stond. En uiteindelijk is Macklemore niet meer welkom geheten. Die mocht niet komen. Hij had zich geuit over Free Palestine. En dat mag niet. En Ed Sheeran die heeft via de socials natuurlijk ook een hele hoop ellende. Want de band van Ed Sheeran die kwam niet. Ed wel. En een hoop ellende. Dus dan ben je dus een van de populairste artiesten ter wereld. En dan overkomt je dit natuurlijk. Hè. Dat kan uiteraard allemaal. Dat allemaal naar aanleiding dit bericht door nadat ik Repeated gedraaid heb voor je. En Garrix heeft daarna met U2 nog iets gedaan. En dat is ook niet zoveel geworden. Dat is eigenlijk wel jammer. Want het is wel een leuk liedje, moet ik zeggen. Kijk eens even op de klok, vrienden. Het is 6:11.
1: De podcast. Hoi, ik ben Roger Schepers en in elke aflevering praat ik met een podcast over de meest uiteenlopende onderwerpen. Welkom bij de podcast.
0: De podcast die check je via de podcast app op je telefoon of via je favoriete podcastplatform Apple Music, Deezer, Spotify, Facebook, Instagram, YouTube en radiobnt.nl/podcast. Er staan er een aantal online. Om precies te zijn, even kijken, 113 nu. Niet dat dat getal zoveel uitmaakt, maar het gaat eigenlijk alle kanten op. Dus dat is wel leuk. Er is er eentje gepost van Errol Ustam 2 weken geleden. Die is leuk. Errol is architect. Houdt zich bezig met het zuidelijke gebied. De Parkstadregio in het zuiden van Limburg. Daar doet hij heel veel zaken voor. En verder heeft hij ook een eigen horecazaak gehad. Is voor zijn homoseksualiteit uit moeten komen. Vertelt hij ook uitvoerig over. Dus een interessant gesprek. Max van Winkelhof is de meest recente van deze week. Leuk gesprek ook met Max, de huidige drummer van Diggy Dex. En hij speelde ook met Leo Alkemade een aantal albums vol. Leo Alkemade, de acteur die ook in het theater te zien is en goed kan zingen. Ja, goed kan zingen, kan zingen. Is eigenlijk is wel leuk. Dus leuk gesprek met Max van Winkelhof. Als je denkt van, goh, ik heb even zin om een podcastje te checken, dan is dat wellicht een leuke optie voor je. Ik zou het leuk vinden als je de podcast volgt. De podcast via de socials volgen. Dan krijg je een pushmelding op het moment dat er een nieuwe aflevering voorhanden is. Dat gaat komende zaterdag gebeuren. Kan ik je bij deze verzekeren. En delen met je eigen socials. Dan maken we er een sneeuwbaleffect van. De podcast. Altijd leuk om een podcastje te luisteren. Wanneer dan ook. Eet smakelijk, de middagshow op BNT, donderdag 24 september 2026. Wat een jaartal eigenlijk, hè? Het klonk vroeger zo ver weg en ineens zit je er gewoon keihard middenin. Vrienden, wat een tragedie! Wat een enorme tragedie! Op de radio muziek van de Bee Gees.

Swift, Up a Light. En ze maakte eerder deze week bekend dat ze morgen een nieuwe single gaat uitbrengen. Dat heeft ze op haar socials gepost. Nou, we wachten daar even rustig af. Benieuwd hoe dat nummer klinkt. Staat dat nog op haar laatste album of komt er weer iets nieuws? Onlangs getrouwd met Travis natuurlijk. Maar goed, we kennen het hele verhaal. En daarvoor de Bee Gees Tragedy. Main Course doet het heel erg goed. De Nederlandse Bee Gees. Maar er is ook de Nederlandse Bee Gees Tribute Band, moet ik wel eigenlijk zeggen. Die wonnen ooit de Tribute Battle of the Bands. En er is ook een Duitse Bee Gees tribute band, Night Fever. Die heb ik 2 keer gezien. Dat is erg leuk, moet ik zeggen, hoor. Heel aardig. Vrienden, het is zover. Het is 6:10. En ik heb je uitgedaagd om te proberen een liedje op de radio te krijgen. Want er zijn een aantal albums die vandaag 35 jaar oud zijn. Die kwamen uit op 24 september 1991. A Tribe Called Quest. Dan hebben we het over hip-hop en qua rock. The Red Hot Chili Peppers, Blood Sugar, Sex Magi. Album waar Under the Bridge onder andere op staat. En het album van Nirvana, Nevermind. Tijdloos album is het. Legendarisch album ook. En er kwam een liedje binnen van Jos. Waarvan ik denk, ja, snap ik heel goed. Alleen is dat een albumtrack en ik, poeh, ik durf eigenlijk niet zo. Ik wil eigenlijk dan toch liever voor zekerheid gaan. Want die kwam namelijk ook binnen. Dan gaan we die gewoon een keertje doen. Je hoort hem nooit op BNT. Dus we maken een uitzondering. Omdat het album 35 jaar oud is.

35 jaar, Nevermind. Je hoorde Nirvana en It Smells Like Teen Spirit. 1991, het was een nummer 1 in der tijd. We draaiden daar straks overigens Anita Meijer met Idaho. Ik kreeg daar appjes over. Welke Anita Meijer is dat? Ik vind het eigenlijk haar lekkerste. Vind ik, wens je fijne donderdagavond. Geniet van de avond van BNT. En dit is Rutger van Barneveld.

0: door BNT.
1: BNT.
0: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo Goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppotgroenten, aardappelen of spekreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement.

0: Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Radio BNT.
2: Dit is de nieuwsupdate.
3: Staatssecretaris Joannes de Bat vindt dat flexibel stroomgebruik het nieuwe normaal moet worden. Door stroom vooral op rustige momenten te gebruiken kan overbelasting van het volle elektriciteitsnet worden voorkomen. Volgens de Bat zijn daarvoor prijsprikkels nodig. Hij waarschuwt wel dat mensen soms tijdelijk zonder stroom kunnen komen te zitten. Meer dan 10.000 mensen zijn in Madrid de straat opgegaan uit protest tegen de steeds duurdere huizenmarkt. Aanleiding was de uitzetting van de 87-jarige Marie Carmen Abascal, die 71 jaar in haar appartement woonde. Ze kon een forse huurverhoging niet betalen en werd uiteindelijk op een brancard door agenten naar buiten gebracht. Minister David van Weel wacht donderdagavond een zwaar debat over cijfers van aangiftes en melding van zware misdrijven. De Rekenkamer heeft kritiek op zijn uitleg over 10.000 zaken. Oppositiepartijen sluiten een motie van wantrouwen niet uit. Ja, 21 overweegt die mogelijkheid, terwijl andere partijen eerst het debat willen afwachten. De Tweede Kamer wil strengere regels voor camerabrillen met microfoon en AI. Volgens Kamerleden worden mensen soms heimelijk gefilmd, waarna beelden op sociale media verschijnen. Het kabinet zegt dat bestaande privacyregels al veel gebruik verbieden. Dit najaar komt Europees privacyadvies over camerabrillen en andere AI-brillen. Ten slotte nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog en helder. De wind neemt vanavond sterk af en het koelt af naar 5 graden in het noordoosten tot 10 graden aan zee. Morgen schijnt de zon volop. Het wordt 20 graden in het noorden en 24 graden in het zuidwesten. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Twee mannen van 20 en 47 jaar uit Roermond zijn aangehouden voor betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij van afgelopen zondag op de Terbaansweg in de wijk Donderberg. Het duo heeft zich vandaag zelf gemeld bij de politie nadat bij het incident een 21-jarige stadsgenoot om het leven kwam. De verdachten zitten in volledige beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat, terwijl het onderzoeksteam nog zocht naar getuigen en camerabeelden. Op de Bredase weg in Tilburg is een fietser deze ochtend zwaar gewond geraakt bij een ernstig verkeersongeval. Het slachtoffer kwam om nog onbekende reden ten val op de rijbaan en werd direct daarna geschept door een passerende personenauto. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en hebben het slachtoffer met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft daarop de weg afgesloten voor een uitgebreid verkeersonderzoek. En vrijwel alle Limburgse gemeenten verstrekken tijdens de komende jaarwisseling geen ontheffingen op het nieuwe landelijke consumentenvuurwerkverbod. Nadat onder meer Venlo en Bezel vanwege handhavingsproblemen afzagen van uitzonderingen voor verenigingen, blijft Hoogst aan de Maas als enige Limburgse gemeente over waar organisaties onder strenge voorwaarden nog een vuurwerkshow mogen aanvragen. Burgemeesters vrezen dat het toelaten van lokale uitzonderingen de controle op illegaal vuurwerk onmogelijk maakt. En tot zover het regionieuws op radio.

De beste afsluiter van je werkdag is Radio BNT. Elke middag vanaf 4 uur hoor je Rocher met de BNT Middagshow. Elke werkdag vanaf 4 uur Rocher Schepers en de BNT Middagshow. Radio BNT.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
4: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
3: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
4: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
3: En als je voor jezelf werkt?
4: Ook gewoon 1 factuur per maand.
3: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
5: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
7: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
8: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.

0: snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
1: Anders ga je mis. Pakken. Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
2: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
1: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
2: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
1: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
3: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
5: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1 plus 1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Radio BNT.
10: Dit is de nieuwsupdate.
11: Amnesty International pleit voor het afschaffen van de Amerikaanse vreemdelingenpolitie ICE. De organisatie zegt bij onderzoek in 4 steden meerdere misstanden te hebben vastgesteld, waaronder discriminatie, intimidatie en onmenselijke detentie. Volgens Amnesty gaat het niet om losse incidenten. De organisatie vindt dat het Amerikaanse immigratiesysteem volledig opnieuw moet worden opgebouwd. Journalisten van CNN en MS Now zijn weer toegelaten tot het Witte Huis. Eerder op donderdag werden zij geweerd, ondanks een bevel van een federale rechter om de toegang tijdelijk te herstellen. CNN, MS Now en Politico hadden daarop een spoedzitting aangevraagd. Het is onduidelijk of Politico weer toegang heeft gekregen. Staatssecretaris Joannes de Bat vindt dat flexibel stroomgebruik het nieuwe normaal moet worden. Door stroom vooral op rustige momenten te gebruiken kan overbelasting van het volle elektriciteitsnet worden voorkomen. Volgens de Bat zijn daarvoor prijsprikkels nodig. Hij waarschuwt wel dat mensen soms tijdelijk zonder stroom kunnen komen te zitten. Meer dan 10.000 mensen zijn in Madrid de straat opgegaan uit protest tegen de steeds duurdere huizenmarkt. Aanleiding was de uitzetting van de 87-jarige Mari Carmen Abascal, die 71 jaar in haar appartement woonde. Ze kon een forse huurverhoging niet betalen en werd uiteindelijk op een brancard door agenten naar buiten gebracht. Ten slotte nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog en helder. De wind neemt vanavond sterk af en het koelt af naar 5 graden in het noordoosten tot 10 graden aan zee. Morgen schijnt de zon volop. Het wordt 20 graden in het noorden en 24 graden in het zuidwesten. Dit was het nieuws op Radio BNT.
9: De avond van Radio

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Twee mannen van 20 en 47 jaar uit Roermond zijn aangehouden voor betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij van afgelopen zondag op de Terbaansweg in de wijk Donderberg. Het duo heeft zich vandaag zelf gemeld bij de politie nadat bij het incident een 21-jarige stadsgenoot om het leven kwam. De verdachten zitten in volledige beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat, terwijl het onderzoeksteam nog zocht naar getuigen en camerabeelden. Op de Bredase weg in Tilburg is een fietser deze ochtend zwaar gewond geraakt bij een ernstig verkeersongeval. Het slachtoffer kwam om nog onbekende reden ten val op de rijbaan en werd direct daarna geschept door een passerende personenauto. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en hebben het slachtoffer met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft daarop de weg afgesloten voor een uitgebreid verkeersonderzoek. En vrijwel alle Limburgse gemeenten verstrekken tijdens de komende jaarwisseling geen ontheffingen op het nieuwe landelijke consumentenvuurwerkverbod. Nadat onder meer Venlo en Bezel vanwege handhavingsproblemen afzagen van uitzonderingen voor verenigingen, blijft Horst aan de Maas als enige Limburgse gemeente over waar organisaties onder strenge voorwaarden nog een vuurwerkshow mogen aanvragen. Burgemeesters vrezen dat het toelaten van lokale uitzonderingen de controle op illegaal vuurwerk onmogelijk maakt. En tot zover het regionieuws op radio.

is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.

0: Radio BNT.
1: BNT.
0: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
2: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
2: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.

0: korting op laminaat signature extra breed. Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice hoef je je niet druk te maken om afspraken, proefritten of betalingen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
2: Met de Pink Ribbon armband laat je zien dat je er bent voor vrouwen met borstkanker. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
3: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Sjoerd Kuiper heeft de Gouden Griffel 2026 gewonnen voor zijn boek Maantje verhuist de zee. De schrijver overleed dinsdag op 74-jarige leeftijd, maar kreeg de prijs eerder nog op zijn ziekbed uitgereikt. Het gouden penseel ging naar illustrator Karst-Janneke Rogaar voor Lucie en Donker. Zij ontvangt de prijs morgen. De Chinese president Xi is in Washington ontvangen door president Donald Trump. Beide leiders spraken lovend over hun onderlinge relatie en benadrukten samenwerking. Tegelijkertijd liggen tijdens het staatsbezoek belangrijke politieke discussiepunten op tafel. Xi blijft anderhalve dag in de Verenigde Staten en bezoekt morgen met Donald Trump het Nationaal Archief. Amnesty International pleit voor het afschaffen van de Amerikaanse vreemdelingenpolitie ICE. De organisatie zegt bij onderzoek in 4 steden meerdere misstanden te hebben vastgesteld, waaronder discriminatie, intimidatie en onmenselijke detentie. Volgens Amnesty gaat het niet om losse incidenten. De organisatie vindt dat het Amerikaanse immigratiesysteem volledig opnieuw moet worden opgebouwd. Journalisten van CNN en MS Now zijn weer toegelaten tot het Witte Huis. Eerder op donderdag werden zij geweerd, ondanks een bevel van een federale rechter om de toegang tijdelijk te herstellen. CNN, MS Now en Politico hadden daarop een spoedzitting aangevraagd. Het is onduidelijk of Politico weer toegang heeft gekregen. Ten slotte nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog en helder. De wind neemt vanavond sterk af en het koelt af naar 5 graden in het noordoosten tot 10 graden aan zee. Morgen schijnt de zon volop. Het wordt 20 graden in het noorden en 24 graden in het zuidwesten. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De avond van Radio.

0: Radio BNT.
1: BNT.
0: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel dames gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Dat is een zachte huid voor een zacht prijsje. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
4: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
3: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
4: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
3: En als je voor jezelf werkt?
4: Ook gewoon één factuur per maand.
3: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl. Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
1: Radio BNT.
6: Dit is de nieuwsupdate.
7: Enkele tientallen mensen hebben in Terneuzen geprotesteerd tegen de mogelijke opvang van maximaal 200 asielzoekers in een voormalig pand van Neckerman. Vooral inwoners uit de buurt waren aanwezig. De gemeenteraad bespreekt het voorstel tijdens een commissievergadering. Er ontstond al eerder oneenigheid over de opvang, waarna burgemeester Erik van Merrienboer opstapte. Marine Le Pen wil Frankrijk naar eigen zeggen pas uit de gezamenlijke NAVO-verdediging van Europa halen als de oorlog in Oekraïne voorbij is. Eerder zei ze dat binnen haar eerste 5 jaar als president te willen doen. Le Pen blijft kritisch op de NAVO en zegt zich scherper tegen Rusland op te stellen. Sjoerd Kuiper heeft de Gouden Griffel 2026 gewonnen voor zijn boek Maantje verhuist de zee. De schrijver overleed dinsdag op 74-jarige leeftijd, maar kreeg de prijs eerder nog op zijn ziekbed uitgereikt. Het gouden penseel ging naar illustrator Karst-Janneke Rogaar voor Lucie en Donker. Zij ontvangt de prijs morgen. De Chinese president Xi is in Washington ontvangen door president Donald Trump. Beide leiders spraken lovend over hun onderlinge relatie en benadrukten samenwerking. Tegelijkertijd liggen tijdens het staatsbezoek belangrijke politieke discussiepunten op tafel. Xi blijft 1,5 dag in de Verenigde Staten en bezoekt morgen met Donald Trump het Nationaal Archief. Ten slotte nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog en helder. De wind neemt vanavond sterk af en het koelt af naar 5 graden in het noordoosten tot 10 graden aan zee. Morgen schijnt de zon volop. Het wordt 20 graden in het noorden en 24 graden in het zuidwesten. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio

Start je dag elke ochtend met Radio BNT. Erik en de BNT Ochtendshow staat voor je klaar. Start op met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant. En natuurlijk de beste playlist voor je ochtend. Erik Kreutzer in de morgen. Elke werkdag vanaf 7 uur op Radio BNT. Radio BNT.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
3: gigaveel.
2: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot 808 euro inruilvoordeel bij een

0: Het is producten. Wat dacht je van Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof Kwark, Chocohoekje en Mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unoxsoep in zak, Knor Kuppensoep en Koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
4: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
3: Oh, en nu niet?
4: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
3: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Radio BNT.
7: Dit is de nieuwsupdate.
8: De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties de Israëlische oorlogsdoelen herhaald. Hij haalde uit naar Hamas, Hezbollah en critici van Israël in het Westen. Netanyahu sprak ook zijn steun uit voor de Amerikaanse president Donald Trump. De mobiele eenheid heeft donderdagavond ingegrepen bij een protest tegen een AZC in Kesteren. Dat gebeurde nadat vuurwerk was afgestoken. Enkele honderden mensen waren naar het dorpshuis gekomen. Het protest volgde een week na rellen tijdens een demonstratie in het nabijgelegen Opheusden. Enkele tientallen mensen hebben in Terneuzen geprotesteerd tegen de mogelijke opvang van maximaal 200 asielzoekers in een voormalig pand van Neckerman. Vooral inwoners uit de buurt waren aanwezig. De gemeenteraad bespreekt het voorstel tijdens een commissievergadering. Er ontstond al eerder oneenigheid over de opvang, waarna burgemeester Erik van Merrienboer opstapte. Marine Le Pen wil Frankrijk naar eigen zeggen pas uit de gezamenlijke NAVO-verdediging van Europa halen als de oorlog in Oekraïne voorbij is. Eerder zei ze dat binnen haar eerste 5 jaar als president te willen doen. Le Pen blijft kritisch op de NAVO en zegt zich scherper tegen Rusland op te stellen. Ten slotte nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog en helder. De wind neemt vanavond sterk af en het koelt af naar 5 graden in het noordoosten tot 10 graden aan zee. Morgen schijnt de zon volop. Het wordt 20 graden in het noorden en 24 graden in het zuidwesten. Dit was het nieuws op Radio BNT.
6: De avond van Radio.

0: Radio BNT.
1: BNT.
0: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
2: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
3: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
4: Smint.
5: Valt je iets op aan mij?
4: Nieuwe jas?
5: Nee.
4: Nieuwe schoenen?
5: Nee.
4: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
6: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
4: Smint. Boost yourself.
7: Nu bij Ben, dubbel dikke data.
8: Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
11: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
12: De Amerikaanse inlichtingendienst CIA heeft Europese regeringen gewaarschuwd voor een mogelijke Russische droneaanval op Spanje, Frankrijk of Italië. Dat meldt de Spaanse krant El Mundo op basis van anonieme bronnen. Volgens de krant zouden drones vanaf koopvaardijschepen kunnen worden gelanceerd. Spanje, Frankrijk en Italië zouden zijn geïnformeerd. De mobiele eenheid heeft donderdagavond ingegrepen bij een protest tegen een AZC in Kesteren. Dat gebeurde nadat vuurwerk was afgestoken. Een handvol mensen is meegenomen in politiebusjes. Enkele honderden mensen waren naar het dorpshuis gekomen. Het protest volgt een week na rellen tijdens een demonstratie in het nabijgelegen Opheusden. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties de Israëlische oorlogsdoelen herhaald. Hij haalde uit naar Hamas, Hezbollah en critici van Israël in het Westen. Meerdere delegaties verlieten vooraf de zaal. Netanyahu sprak ook zijn steun uit voor de Amerikaanse president Donald Trump. Enkele tientallen mensen hebben in Terneuzen geprotesteerd tegen de mogelijke opvang van maximaal 200 asielzoekers in een voormalig pand van Neckerman. Vooral inwoners uit de buurt waren aanwezig. De gemeenteraad bespreekt het voorstel tijdens een commissievergadering. Er ontstond al eerder oneenigheid over de opvang, waarna burgemeester Erik van Merrienboer opstapte. Ten slotte nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog en helder. De wind neemt vanavond sterk af en het koelt af naar 5 graden in het noordoosten tot 10 graden aan zee. Morgen schijnt de zon volop. Het wordt 20 graden in het noorden en 24 graden in het zuidwesten. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Frankrijk wil militairen en defensiematerieel naar Saoedi-Arabië sturen om de stad Yanbu te helpen beveiligen. President Macron noemt onder meer radarsystemen en luchtverdediging. Ook wil hij de G7 bijeenroepen om te bespreken of strategische olievoorraden kunnen worden vrijgegeven. Volgens Macron is de veiligheidssituatie in Europa zorgwekkend. Minister David van Wil van Justitie en Veiligheid heeft excuses aangeboden voor zijn opmerkingen over een rapport van de Algemene Rekenkamer. Volgens Van Wil wekte zijn nuancering de indruk dat hij het rapport in twijfel trok of bagatelliseerde. Dat was volgens hem niet de bedoeling. Hij wilde opkomen voor medewerkers in de strafrechtsketen. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA heeft Europese regeringen gewaarschuwd voor een mogelijke Russische droneaanval op Spanje, Frankrijk of Italië. Dat meldt de Spaanse krant El Mundo op basis van anonieme bronnen. Volgens de krant zouden drones vanaf koopvaardijschepen kunnen worden gelanceerd. Spanje, Frankrijk en Italië zouden zijn geïnformeerd. De mobiele eenheid heeft donderdagavond ingegrepen bij een protest tegen een AZC in Kesteren. Dat gebeurde nadat vuurwerk was afgestoken. Een handvol mensen is meegenomen in politiebusjes. Enkele honderden mensen waren naar het dorpshuis gekomen. Het protest volgt een week na rellen tijdens een demonstratie in het nabijgelegen Opheusden. Dan nog het weer. In de nacht is er in het zuidoosten nog wat motregen mogelijk en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk dichte mist. Morgen lost de mist geleidelijk op en wisselen wolken en zon elkaar af. In het zuiden kan nog wat motregen vallen. Het wordt morgen zo'n 22 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT. De nacht.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Frankrijk wil militaire en defensiematerieel naar Saoedi-Arabië sturen om de stad Yanbu te helpen beveiligen. President Macron noemt onder meer radarsystemen en luchtverdediging. Ook wil hij de G7 bijeenroepen om te bespreken of strategische olievoorraden kunnen worden vrijgegeven. Volgens Macron is de veiligheidssituatie in Europa zorgwekkend. Minister David van Wil van Justitie en Veiligheid heeft excuses aangeboden voor zijn opmerkingen over een rapport van de Algemene Rekenkamer. Volgens Van Wil wekte zijn nuancering de indruk dat hij het rapport in twijfel trok of bagatelliseerde. Dat was volgens hem niet de bedoeling. Hij wilde opkomen voor medewerkers in de strafrechtsketen. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA heeft Europese regeringen gewaarschuwd voor een mogelijke Russische droneaanval op Spanje, Frankrijk of Italië. Dat meldt de Spaanse krant El Mundo op basis van anonieme bronnen. Volgens de krant zouden drones vanaf koopvaardijschepen kunnen worden gelanceerd. Spanje, Frankrijk en Italië zouden zijn geïnformeerd. De mobiele eenheid heeft donderdagavond ingegrepen bij een protest tegen een AZC in Kesteren. Dat gebeurde nadat vuurwerk was afgestoken. Een handvol mensen is meegenomen in politiebusjes. Enkele honderden mensen waren naar het dorpshuis gekomen. Het protest volgt een week na rellen tijdens een demonstratie in het nabijgelegen Opheusden. Dan nog het weer. In de nacht is er in het zuidoosten nog wat motregen mogelijk en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk dichte mist. Morgen lost de mist geleidelijk op en wisselen wolken en zon elkaar af. In het zuiden kan nog wat motregen vallen. Het wordt morgen zo'n 22 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Frankrijk wil militaire en defensiematerieel naar Saoedi-Arabië sturen om de stad Yanbu te helpen beveiligen. President Macron noemt onder meer radarsystemen en luchtverdediging. Ook wil hij de G7 bijeenroepen om te bespreken of strategische olievoorraden kunnen worden vrijgegeven. Volgens Macron is de veiligheidssituatie in Europa zorgwekkend. Minister David van Wil van Justitie en Veiligheid heeft excuses aangeboden voor zijn opmerkingen over een rapport van de Algemene Rekenkamer. Volgens Van Wil wekte zijn nuancering de indruk dat hij het rapport in twijfel trok of bagatelliseerde. Dat was volgens hem niet de bedoeling. Hij wilde opkomen voor medewerkers in de strafrechtsketen. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA heeft Europese regeringen gewaarschuwd voor een mogelijke Russische droneaanval op Spanje, Frankrijk of Italië. Dat meldt de Spaanse krant El Mundo op basis van anonieme bronnen. Volgens de krant zouden drones vanaf koopvaardijschepen kunnen worden gelanceerd. Spanje, Frankrijk en Italië zouden zijn geïnformeerd. De mobiele eenheid heeft donderdagavond ingegrepen bij een protest tegen een AZC in Kesteren. Dat gebeurde nadat vuurwerk was afgestoken. Een handvol mensen is meegenomen in politiebusjes. Enkele honderden mensen waren naar het dorpshuis gekomen. Het protest volgt een week na rellen tijdens een demonstratie in het nabijgelegen Opheusden. Dan nog het weer. In de nacht is er in het zuidoosten nog wat motregen mogelijk en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk dichte mist. Morgen lost de mist geleidelijk op en wisselen wolken en zon elkaar af. In het zuiden kan nog wat motregen vallen. Het wordt morgen zo'n 22 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De nacht.